0: Nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Wilse dijk in Strijen is een automobilist overleden. De man reed met een auto tegen een boom aan, waarna het voertuig in brand is gevlogen. Het slachtoffer werd nog enige tijd gereanimeerd, maar overleed daaraan de gevolgen van het eenzijdige ongeval. De brandweer heeft de auto geblust en hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Op de Maasboulevard Rotterdam-Kralingen-Krooswijk is een busje tegen een fietser aangereden. De man op de fiets liep hierbij een flinke hoofdwond op en heeft last van zijn benen. Hij wordt naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. Ook is het nog niet duidelijk of er iemand is aangehouden. Rijkswaterstaat plaatst binnen 2 weken tijd camera's bij de Merwedebrug bij Gorinchem om het verbod voor vrachtwagens te handhaven. De boete is €500. De brug is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer, maar daar houdt lang niet iedereen zich aan. Het verbod werd ingesteld omdat het staal van de brug minder sterk is dan gedacht. De veiligheid kon daardoor niet meer worden gegarandeerd. Auto's, motoren en bestelbusjes mogen er nog wel overheen, net als lijnbussen en hulpdiensten. Het vrachtverkeer moet via de A16 en de A2. Rotterdam-Zuid krijgt er over een paar jaar een opmerkelijk gebouw bij, Rotterdam Rocks. Vooral de vorm, waarbij het lijkt op een stel begroeide rotsen, valt erg op. In het gebouw komen onder meer tentoonstellingsruimtes, een restaurant, een hotel en een conferentiecentrum. Voor het ontwerp van het gebouw zijn 5 architectiebureaus uit binnen- en buitenland in de running geweest. Het Rotterdamse MVRDV mag het definitieve ontwerp verder gaan uitwerken. De eerste bijnamen zouden ook al rondgaan, zoals De Jungle en Blijdorp Zuid. Het weer, vanavond toenemende bewolking en vannacht plaatselijk miezerig. De temperatuur zakt naar 14 graden. Morgen is het bewolkt, plaatselijk lichte regen of motregen en het wordt in de middag 20 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en hij bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10:00, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Syrsky. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Wilsedijk in Strijen is een automobilist overleden. De man reed met een auto tegen een boom aan, waarna het voertuig in brand is gevlogen. Het slachtoffer werd nog enige tijd gereanimeerd, maar overleed daaraan de gevolgen van het eenzijdige ongeval. De brandweer heeft de auto geblust en hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Op de Maasboulevard Rotterdam-Kralingen-Krooswijk is een busje tegen een fietser aangereden. De man op de fiets liep hierbij een flinke hoofdwond op en heeft last van zijn benen. Hij wordt naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. Ook is het nog niet duidelijk of er iemand is aangehouden. Rijkswaterstaat plaatst binnen 2 weken tijd camera's bij de Merwedebrug bij Gorinchem om het verbod voor vrachtwagens te handhaven. De boete is €500. De brug is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer, maar daar houdt lang niet iedereen zich aan. Het verbod werd ingesteld omdat het staal van de brug minder sterk is dan gedacht. De veiligheid kon daardoor niet meer worden gegarandeerd. Auto's, motoren en bestelbusjes mogen er nog wel overheen, net als lijnbussen en hulpdiensten. Het vrachtverkeer moet via de A16 en de A2. Rotterdam-Zuid krijgt er over een paar jaar een opmerkelijk gebouw bij, Rotterdam Rocks. Vooral de vorm, waarbij het lijkt op een stel begroeide rotsen, valt erg op. In het gebouw komen onder meer tentoonstellingsruimtes, een restaurant, een hotel en een conferentiecentrum. Voor het ontwerp van het gebouw zijn 5 architectiebureaus uit binnen- en buitenland in de running geweest. Het Rotterdamse MVRDV mag het definitieve ontwerp verder gaan uitwerken. De eerste bijnamen zouden ook al rondgaan, zoals De Jungle en Blijdorp-Zuid. Het weer, vanavond toenemende bewolking en vannacht plaatselijk miezerig. De temperatuur zakt naar 14 graden. Morgen is het bewolkt, plaatselijk lichte regen of motregen en het wordt in de middag 20 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond. Doei.

0: 8.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. En dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het is zo'n 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

iedere zaterdagmorgen kunt u luisteren naar het programma Prettig Weekend. Een programma met Ridderkerkse actualiteiten.

0: Nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Wilse dijk in Strijen is een automobilist overleden. De man reed met een auto tegen een boom aan, waarna het voertuig in brand is gevlogen. Het slachtoffer werd nog enige tijd gereanimeerd, maar overleed daaraan de gevolgen van het eenzijdige ongeval. De brandweer heeft de auto geblust en hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Op de Maasboulevard Rotterdam-Kralingen-Krooswijk is een busje tegen een fietser aangereden. De man op de fiets liep hierbij een flinke hoofdwond op en heeft last van zijn benen. Hij wordt naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. Ook is het nog niet duidelijk of er iemand is aangehouden. Rijkswaterstaat plaatst binnen 2 weken tijd camera's bij de Merwedebrug bij Gorinchem om het verbod voor vrachtwagens te handhaven. De boete is €500. De brug is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer, maar daar houdt lang niet iedereen zich aan. Het verbod werd ingesteld omdat het staal van de brug minder sterk is dan gedacht. De veiligheid kon daardoor niet meer worden gegarandeerd. Auto's, motoren en bestelbusjes mogen er nog wel overheen, net als lijnbussen en hulpdiensten. Het vrachtverkeer moet via de A16 en de A2. Rotterdam-Zuid krijgt er over een paar jaar een opmerkelijk gebouw bij, Rotterdam Rocks. Vooral de vorm, waarbij het lijkt op een stel begroeide rotsen, valt erg op. In het gebouw komen onder meer tentoonstellingsruimtes, een restaurant, een hotel en een conferentiecentrum. Voor het ontwerp van het gebouw zijn 5 architectiebureaus uit binnen- en buitenland in de running geweest. Het Rotterdamse MVRDV mag het definitieve ontwerp verder gaan uitwerken. De eerste bijnamen zouden ook al rondgaan, zoals De Jungle en Blijdorp Zuid. Het weer, vanavond toenemende bewolking en vannacht plaatselijk miserig. De temperatuur zakt naar 14 graden. Morgen is het bewolkt, plaatselijk lichte regen of motregen en het wordt in de middag 20 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: around the world. 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. In het Braziliaanse Amazonewoud is sinds 1985 nog nooit zo weinig bos afgebrand. Volgens onderzoekers ging er vorig jaar ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. Een jaar eerder was het nog maar bijna 16 miljoen hectare. De sterke daling komt doordat het vorig jaar minder warm was. En daarnaast zegt een van de onderzoekers dat Brazilië steeds beter voorbereid is op bosbranden. Er is meer zicht op waar branden terugkeren en welke gebieden meer risico lopen. Daardoor worden er preventieve maatregelen genomen. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als het noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem toen weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Nieuws uit de regio.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Wilse dijk in Strijen is een automobilist overleden. De man reed met een auto tegen een boom aan, waarna het voertuig in brand is gevlogen. Het slachtoffer werd nog enige tijd gereanimeerd, maar overleed daaraan de gevolgen van het eenzijdige ongeval. De brandweer heeft de auto geblust en hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Op de Maasboulevard Rotterdam-Kralingen-Krooswijk is een busje tegen een fietser aangereden. De man op de fiets liep hierbij een flinke hoofdwond op en heeft last van zijn benen. Hij wordt naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. Ook is het nog niet duidelijk of er iemand is aangehouden. Rijkswaterstaat plaatst binnen 2 weken tijd camera's bij de Merwedebrug bij Gorinchem om het verbod voor vrachtwagens te handhaven. De boete is €500. De brug is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer, maar daar houdt lang niet iedereen zich aan. Het verbod werd ingesteld omdat het staal van de brug minder sterk is dan gedacht. De veiligheid kon daardoor niet meer worden gegarandeerd. Auto's, motoren en bestelbusjes mogen er nog wel overheen, net als lijnbussen en hulpdiensten. Het vrachtverkeer moet via de A16 en de A2. Rotterdam-Zuid krijgt er over een paar jaar een opmerkelijk gebouw bij, Rotterdam Rocks. Vooral de vorm, waarbij het lijkt op een stel begroeide rotsen, valt erg op. In het gebouw komen onder meer tentoonstellingsruimtes, een restaurant, een hotel en een conferentiecentrum. Voor het ontwerp van het gebouw zijn 5 architectiebureaus uit binnen- en buitenland in de running geweest. Het Rotterdamse MVRDV mag het definitieve ontwerp verder gaan uitwerken. De eerste bijnamen zouden ook al rondgaan, zoals De Jungle en Blijdorp Zuid. Het weer, vanavond toenemende bewolking en vannacht plaatselijk miserig. De temperatuur zakt naar 14 graden. Morgen is het bewolkt, plaatselijk lichte regen of motregen en het wordt in de middag 20 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is afgenomen. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. En dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Een groot deel van de daders is jong. Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars om aanslagen met explosieven tegen te gaan. Ook wordt met de postsector gewerkt aan het tegengaan van illegale vuurwerkhandel via pakketten. Daarnaast pleit het kabinet voor strengere Europese regels rond de productie van zwaar vuurwerk. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten gaan als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen, is ontslagen uit het ziekenhuis. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Hij zegt dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, maar zijn hoofd en nek doen nog steeds pijn, zegt hij. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvlunekerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen Eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Wilse Dijk in Strijen in de Hoekse Waard is een man om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. De man was met zijn wagen tegen een boom aangereden. Daarna vloog de auto in brand. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, dat mocht niet baten. Over de oorzaak van het ongeluk kan de politie niet zeggen. Het aantal explosies in ons land is gedaald. In de eerste helft van het jaar waren er bijna 600 ontploffingen of pogingen daartoe. In diezelfde periode vorig jaar waren dat er zeker 700. Dat zegt burgemeester Schouten van Rotterdam, voorzitter van een overlegorgaan over ontploffingen. Ze is blij dat er een daling zichtbaar is van het aantal ontploffingen, omdat die explosies grote gevolgen hebben voor de veiligheid en leefbaarheid op straat. Een groot deel van de ontploffingen wordt uitgevoerd door mensen onder de 25 jaar. Op de Rotterdijk bij Bleiswijk is gisteravond een wielrenner hard ten val gekomen. Het slachtoffer, een man, raakte daarbij gewond aan zijn hoofd. Hij zou volgens ooggetuigen kort het bewustzijn zijn verloren. Het ongeluk was iets voor achten. Hij werd ter plaatse gevonden door andere fietsers. Naast de ambulance rukte ook een trouwmedicopter uit. Hoe de man ten val is gekomen is onduidelijk. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de reisadviezen voor wat landen in het Midden-Oosten verscherpt. Volgens het ministerie is de situatie er verslechterd. Voor de Verenigde Arabische Emiraten, Saudi-Arabië, Kuwait, Qatar en Jordanië geldt nu een oranje advies. Vakanties naar die landen worden afgeraden. Er wordt geadviseerd alleen naar die landen te reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is rood. Reis daar gewoon niet heen, zegt het ministerie. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. Het weer bewolkt, soms een spatje regen of motregen tot 20 graden. Ook vanavond kan er nog wat motregen vallen. Morgen bewolkt, in het begin van de middag, begin van de dag misschien wat miserig. In de loop van de dag komt landinwaarts de zon tevoorschijn. Tot morgen opnieuw 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het aantal aanslagen met explosieven in Nederland is gedaald. In het eerste half jaar waren er 581 van die aanslagen. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Burgemeester Schouten van Rotterdam, de voorzitter van het offensief tegen explosies, is blij met de daling, maar het blijft volgens haar een probleem.
2: We zijn er nog niet. We moeten hiermee door blijven gaan. Want een explosie heeft een enorme impact op de buurt. Ook op degene die het natuurlijk betreft. En het tast echt het veiligheidsgevoel van mensen aan.
1: De aanslagen gebeuren vaak met zwaar illegaal vuurwerk. Daarom wordt er samengewerkt met bezorgdiensten om vuurwerkhandel via pakketten tegen te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd bij de Vierdaagse feesten, net buiten het festivalgebied, een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. In Oekraïne heeft president Zelensky na dagenlange protesten legerchef Sirski ontslagen. Zelensky zegt niet waarom hij de legerleider wegstuurde, maar volgens correspondent Christian Pauwen was hij omstreden.
3: Hij stond bekend om zijn Sovjetstijl en om zijn bereidheid om mensenlevens op te offeren. En dat Zelensky hem nu vervangt met een jongere, ervaren generaal met een modernere aanpak is voor veel Oekraïners dan ook een opluchting. Ze zien het als een goede stap die genomen moet worden om de oorlog tegen Rusland te winnen.
1: Zelensky ontsloeg pas ook al de populaire defensieminister Fedorov. De man die op weg naar Duitsland bijna uit een vliegtuig werd gezogen moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair van Griekenland brak het raam en kwam hij tot aan zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
5: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
4: Autotaalglas laat je niet barsten.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
7: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap over.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Wilse Dijk in Strijen in de Hoekse Waard is een man om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. De man was met zijn wagen tegen een boom aangereden. Daarna vloog de auto in brand. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd. Dat mocht niet baten. Over de oorzaak van het ongeluk kan de politie niet zeggen. Het aantal explosies in ons land is gedaald. In de eerste helft van het jaar waren er bijna 600 ontploffingen of pogingen daartoe. In diezelfde periode vorig jaar waren dat er zeker 700. Dat zegt burgemeester Schouten van Rotterdam, voorzitter van een overlegorgaan over ontploffingen. Ze is blij dat er een daling zichtbaar is van het aantal ontploffingen, omdat die explosies grote gevolgen hebben voor de veiligheid en leefbaarheid op straat. Een groot deel van de ontploffingen wordt uitgevoerd door mensen onder de 25 jaar. Op de Rotterdijk bij Bleiswijk is gisteravond een wielrenner hard ten val gekomen. Het slachtoffer, een man, raakte daarbij gewond aan zijn hoofd. Hij zou volgens ooggetuigen kort het bewustzijn zijn verloren. Het ongeluk was iets voor achter. Hij werd ter plaatse gevonden door andere fietsers. Naast de ambulance rukte ook een trouwmedicopter uit. Hoe de man ten val is gekomen is onduidelijk. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de reisadviezen voor wat landen in het Midden-Oosten verscherpt. Volgens het ministerie is de situatie er verslechterd. Voor de Verenigde Arabische Emiraten, Saudi-Arabië, Kuwait, Qatar en Jordanië geldt nu een oranje advies. Vakanties naar die landen worden afgeraden. Er wordt geadviseerd alleen naar die landen te reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is rood. Reis daar gewoon niet heen, zegt het ministerie. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. Het weer bewolkt, soms een spatje regen of motregen tot 20 graden. Ook vanavond kan er nog wat motregen vallen. Morgen bewolkt, in het begin van de middag, begin van de dag misschien wat miezerig. In de loop van de dag komt landinwaarts de zon tevoorschijn. Tot morgen opnieuw 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is relatief rustig op de wegen in de regio. Het rijdt alleen eventjes langzaam op de A20 richting Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan de IJssel heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: beneath.
1: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
2: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is flink gedaald. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de Rotterdamse burgemeester Schouten, ook voorzitter van het offensief tegen explosies, zijn bijna alle daders onder de 25.
3: Dus daar zit ook een groot onderdeel van onze aanpak in. Dat we zorgen dat jongeren eigenlijk niet in de verleiding komen om die explosieven te gaan plaatsen. Dat doen we door veel samen te werken met jongerenwerkers, met wijkagenten, met scholen. Om op die manier de jongeren te bereiken en te laten zien dat je bijna altijd gepakt wordt. En dat er ook consequenties aan zitten als je gepakt wordt.
2: Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid om zulke aanslagen te stoppen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor landen in het Midden-Oosten aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu code oranje. Dat betekent dat vakanties naar die landen worden afgeraden. Voor Bahrein geldt code rood. Het is te gevaarlijk om er naartoe te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd in de buurt van de Vierdaagse feesten een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. Buurtbewoners zijn geschrokken, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
4: Ik vind dat best eng om dat hier in de buurt te zien. Ja. Het is wel. Je verwacht het eigenlijk niet. Helemaal ook in deze week, om het dan hier zo dichtbij te hebben.
5: Ja, je schrikt er wel van. Het is natuurlijk net voor de deur. Op zich kan ik het wel handelen verder hoor. Maar het is niet een fijn idee vlak voor je deur. Nee.
2: Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor het schietincident in Nijmegen. In Oostenrijk opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid kreeg het huis in handen na een jarenlange juridische strijd. Met het openen van het politiebureau hoopt Oostenrijk dat er geen aanhangers van Hitler meer naar het huis komen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A20 naar Hoek van Holland heb je bij Nieuwekerk aan de IJssel nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
8: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
9: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
8: Sorry?
9: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
10: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op je groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
11: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
12: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.

0: weerbericht.
1: Deze woensdag zien we veel bewolking overtrekken. En zo is er weinig tot mogelijk geen ruimte voor de zon. Uit de bewolking zou in de loop van de dag soms wat lichte regen of motregen kunnen vallen, maar de eventuele neerslag zal weinig voorstellen. De wind is matig van kracht en waait uit een noordwestelijke richting, waarbij de temperatuur vanmiddag blijft steken op zo'n 19 of 20 graden. Vanavond en vannacht blijft er veel bewolking aanwezig, met mogelijk ook dan soms wat lichte motregen. En bij een afnemende wind, tot zwak, daalt de temperatuur naar 14 graden.

0: 3, 4.
1: Hallo Ridderkerk. Nieuws uit de regio.
2: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Wilse Dijk in Strijen in de Hoekse Waard is een man om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. De man was met zijn wagen tegen een boom aangereden. Daarna vloog de auto in brand. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd. Dat mocht niet baten. Over de oorzaak van het ongeluk kan de politie niet zeggen. Het aantal explosies in ons land is gedaald. In de eerste helft van het jaar waren er bijna 600 ontploffingen of pogingen daartoe. In diezelfde periode vorig jaar waren dat er zeker 700. Dat zegt burgemeester Schouten van Rotterdam, voorzitter van een overlegorgaan over ontploffingen. Ze is blij dat er een daling zichtbaar is van het aantal ontploffingen, omdat die explosies grote gevolgen hebben voor de veiligheid en leefbaarheid op straat. Een groot deel van de ontploffingen wordt uitgevoerd door mensen onder de 25 jaar. Op de Rotterdijk bij Bleiswijk is gisteravond een wielrenner hard ten val gekomen. Het slachtoffer, een man, raakte daarbij gewond aan zijn hoofd. Hij zou volgens ooggetuigen kort het bewustzijn zijn verloren. Het ongeluk was iets voor achten. Hij werd ter plaatse gevonden door andere fietsers. Naast de ambulance rukte ook een trouwmedicop eruit. Hoe de man ten val is gekomen is onduidelijk. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de reisadviezen voor wat landen in het Midden-Oosten verscherpt. Volgens het ministerie is de situatie er verslechterd. Voor de Verenigde Arabische Emiraten, Saudi-Arabië, Kuwait, Qatar en Jordanië geldt nu een oranje advies. Vakanties naar die landen worden afgeraden. Er wordt geadviseerd alleen naar die landen te reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is rood. Reis daar gewoon niet heen, zegt het ministerie. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. Het weer bewolkt, soms een spatje regen of motregen tot 20 graden. Ook vanavond kan er nog wat motregen vallen. Morgen bewolkt, in het begin van de middag, begin van de dag misschien wat miezerig. In de loop van de dag komt landinwaarts de zon tevoorschijn, tot morgen opnieuw 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het valt reuze mee met de drukte in onze regio. De A20 naar Hoek van Holland heb je tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten vertraging. En dat is de enige file in onze regio op dit moment. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. Bij het blussen zijn helikopters, vliegtuigen en meer dan 1000 brandweermensen ingezet. Voor de 11e nacht op rij heeft de VS aanvallen uitgevoerd op Iran. Andersom heeft Iran in de regio Amerikaanse doelen aangevallen. Volgens deze defensie-expert weet het land de VS steeds preciezer te raken, onder meer door betere raketten.
2: Daarnaast zien we dat er ook nog steeds signalen zijn dat Rusland en China inlichtingen blijven leveren aan Iran over de locatie bijvoorbeeld van Amerikaanse militaire doelwitten. Zoals radarsystemen, luchtverdedigingssystemen, maar ook inderdaad slaapplekken van Amerikaanse militairen. En dat zorgt ook voor een betere precisie.
1: Door de toegenomen onrust heeft Nederland de reisadviezen voor verschillende landen in het Midden-Oosten aangescherpt. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feest in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. De Amerikaanse saxofonist Plas Johnson is overleden. Hij is vooral bekend van de titelsong van de film The Pink Panther en zijn herkenbare solo daarin.

0: Hij won hiermee 3 Grammys en werd genomineerd voor een Oscar. Johnson begeleidde ook wereldsterren als Frank Sinatra en Barbara Streisand. Hij was 94 jaar. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droog en af en toe zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het eventjes langzaam op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Dat is de enige file. Bij Nieuwekerk aan de IJssel ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Zo, vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
4: Jawel. Met
5: de... Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: weerbericht.
1: Deze woensdag zien we veel bewolking overtrekken. En zo is er weinig tot mogelijk geen ruimte voor de zon. Uit de bewolking zou in de loop van de dag soms wat lichte regen of motregen kunnen vallen, maar de eventuele neerslag zal weinig voorstellen. De wind is matig van kracht en waait uit een noordwestelijke richting, waarbij de temperatuur vanmiddag blijft steken op zo'n 19 of 20 graden. Vanavond en vannacht blijft er veel bewolking aanwezig, met mogelijk ook dan soms wat lichte motregen. En bij een afnemende wind, tot zwak, daalt de temperatuur naar 14 graden.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De man die gisteren is doodgeschoten bij de feesten van de Nijmeegse Vierdaagse is een 18-jarige Rotterdammer. Er is ook iemand opgepakt. Ook dat is een Rotterdammer van 18 jaar. Het slachtoffer is nog meegenomen naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Het onderzoek van de politie is nog aan de gang.
2: We gaan nog een buurtonderzoek houden. We hebben een speurhondgeleider daar gehad. We willen graag beelden uit de omgeving. We zijn ook nog echt op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben. Of misschien wel bewakingsbeelden hebben.
1: Over de toedracht van de schietpartij is nog niets bekend. Omdat de schietpartij net buiten het festivalterrein was van de Vierdaagse feesten, kan het ook helemaal losstaan van de Vierdaagse en de feesten. De stijging van de huizenprijzen gaat steeds minder hard. In het tweede kwartaal van het jaar lagen de prijzen voor een bestaande koopwoning iets meer dan 4% hoger dan een jaar geleden, meldt het CBS. In vergelijking met de rest van het land stijgen de huizenprijzen in Zuid-Holland iets harder, maar in Rotterdam ligt de stijging juist wel weer wat minder hoog. Opvallend is verder dat in Rotterdam het aantal verkochte woningen is gedaald, in tegenstelling tot andere grote steden zoals Den Haag en Utrecht. Op de Rotterdijk bij Bleiswijk is gisteravond een wielrenner te hard ten val gekomen. Het slachtoffer raakte daarbij gewond aan zijn hoofd. De man werd ter plaatse gevonden door andere fietsers. Hoe het slachtoffer precies ten val is gekomen is nog onduidelijk. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk. En de kogel lijkt door de kerk. Voor het eerst in Europa is er een land dat een verbod invoert op het sociale media voor kinderen onder de 15. Het Franse parlement stemde gisteren in met het voorstel. Volgens de nieuwe wet moeten platforms de leeftijd van gebruikers voortaan gaan controleren en kinderen onder de 15 jaar gaan weigeren. Mogelijk gaat de wet eerst nog langs de Constitutionele Raad, die bekijkt of de wet wel eens in lijn is met de grondwet. Het weer bewolkt, soms een spatje regen of motregen tot 20 graden. Ook vanavond kan er nog wat motregen vallen. Morgen bewolkt, in het begin misschien nog wat miserig. In de loop van de dag landinwaarts komt de zon tevoorschijn en wordt morgen opnieuw 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daarvoor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf 84 miljoen euro winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. Die worden in de VS gebouwd en daardoor is er daar veel vraag naar uitzendkrachten. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 inwoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Bij het blussen zijn meer dan 1000 brandweerlieden ingezet. Ze krijgen hulp van blusvliegtuigen en helikopters. Vorig jaar zijn ruim 5800 voorwerpen van beschermde plant- en diersoorten ingeleverd. Dat is veel meer dan een jaar eerder. Toen waren het er zo'n 1100. De cijfers komen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Die weet niet precies waarom het aantal ingeleverde spullen is toegenomen. Het grootste deel van de ingeleverde voorwerpen bestaat uit olifant en ivoor. Verder ging het onder meer om een neushoornschedel met een schotwond en een olifantenpoot. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droogt het op en breekt de zon weer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen bewolking, maar ook af en toe wat zon. Het blijft wel droog en het wordt dan maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.

0: weerbericht.
1: Deze woensdag zien we veel bewolking overtrekken. En zo is er weinig tot mogelijk geen ruimte voor de zon. Uit de bewolking zou in de loop van de dag soms wat lichte regen of motregen kunnen vallen, maar de eventuele neerslag zal weinig voorstellen. De wind is matig van kracht en waait uit een noordwestelijke richting, waarbij de temperatuur vanmiddag blijft steken op zo'n 19 of 20 graden. Vanavond en vannacht blijft er veel bewolking aanwezig, met mogelijk ook dan soms wat lichte motregen. En bij een afnemende wind, tot zwak, daalt de temperatuur naar 14 graden.

Café door Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De man die gisteren is doodgeschoten bij de feesten van de Nijmeegse Vierdaagse is een 18-jarige Rotterdammer. Er is ook iemand opgepakt. Ook dat is een Rotterdammer van 18 jaar. Het slachtoffer is nog meegenomen naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Het onderzoek van de politie is nog aan de gang.
2: We gaan nog een buurtonderzoek houden. We hebben een speurhondgeleider daar gehad. We willen graag beelden uit de omgeving. We zijn ook nog echt op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben. Of misschien wel bewakingsbeelden hebben.
1: Over de toedracht van de schietpartij is nog niets bekend. Omdat de schietpartij net buiten het festivalterrein was van de Vierdaagse feesten, kan het ook helemaal losstaan van de Vierdaagse en de feesten. De stijging van de huizenprijzen gaat steeds minder hard. In het tweede kwartaal van het jaar lagen de prijzen voor een bestaande koopwoning iets meer dan 4% hoger dan een jaar geleden, meldt het CBS. In vergelijking met de rest van het land stijgen de huizenprijzen in Zuid-Holland iets harder, maar in Rotterdam ligt de stijging juist wel weer wat minder hoog. Opvallend is verder dat in Rotterdam het aantal verkochte woningen is gedaald, in tegenstelling tot andere grote steden zoals Den Haag en Utrecht. Op de Rotterdijk bij Bleiswijk is gisteravond een wielrenner te hard ten val gekomen. Het slachtoffer raakte daarbij gewond aan zijn hoofd. De man werd ter plaatse gevonden door andere fietsers. Hoe het slachtoffer precies ten val is gekomen is nog onduidelijk. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk. En de kogel lijkt door de kerk. Voor het eerst in Europa is er een land dat een verbod invoert op het sociale media voor kinderen onder de 15. Het Franse parlement stemde gisteren in met het voorstel. Volgens de nieuwe wet moeten platforms de leeftijd van gebruikers voortaan gaan controleren en kinderen onder de 15 jaar gaan weigeren. Mogelijk gaat de wet eerst nog langs de Constitutionele Raad, die bekijkt of de wet wel is in lijn is met de grondwet. Het weer bewolkt, soms een spatje regen of motregen tot 20 graden. Ook vanavond kan er nog wat motregen vallen. Morgen bewolkt, in het begin misschien nog wat miserig. In de loop van de dag landinwaarts komt de zon tevoorschijn en tot morgen opnieuw 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij Leidschendam heb je 5 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare aan natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in de Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Volgens de Franse brandweer is het vuur inmiddels wel onder controle. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daarvoor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf 84 miljoen euro winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. En die centers worden in de VS gebouwd. En daardoor is de vraag daar naar uitzendkrachten groot. Het duurt nog zeker een half jaar voordat de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen is gerepareerd. Tijdens Koningsnacht duwde onbekende een hoogwerker de roltrap af. Die raakte zo zwaar beschadigd dat die niet meer kan worden gebruikt. Spoorbeheerder ProRail dacht aanvankelijk dat de roltrap binnen een paar weken kon worden gemaakt. Maar er moet een nieuwe aandrijving worden gefabriceerd en die heeft een lange levertijd. Het herstellen van de schade kost zeker een kwart miljoen euro. En omdat er geen camerabeelden zijn, verwacht ProRail de kosten niet te kunnen verhalen op de daders. Vandaag worden in Noorwegen de aanslagen van 15 jaar geleden herdacht. De extreemrechtse terrorist Anders Breivik liet een bom afgaan in Oslo en doodde daarna tientallen mensen op een zomerkamp voor jongeren. Zondag werd in de hoofdstad al een monument onthuld ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door en het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Hoogmade en Leidschendam heb je 10 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
4: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
5: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
4: Een wat?
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
8: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
10: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
11: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.

0: weerbericht.
1: Deze woensdag zien we veel bewolking overtrekken. En zo is er weinig tot mogelijk geen ruimte voor de zon. Uit de bewolking zou in de loop van de dag soms wat lichte regen of motregen kunnen vallen, maar de eventuele neerslag zal weinig voorstellen. De wind is matig van kracht en waait uit een noordwestelijke richting, waarbij de temperatuur vanmiddag blijft steken op zo'n 19 of 20 graden. Vanavond en vannacht blijft er veel bewolking aanwezig, met mogelijk ook dan soms wat lichte motregen. En bij een afnemende wind, tot zwak, daalt de temperatuur naar 14 graden.

0: Iedere zaterdagmiddag hoor je Grenzeloos Weekend. Het licht verteerbare programma tijdens de weekendlunch. Met nieuws uit de buurt en de leukste muziek. Wil je weten wat er gebeurt? Dan zet je de radio aan.
1: Grenzeloos Weekend!
0: Jouw uurtje buurtradio. Grenzeloos Weekend. Iedere zaterdag van 1 tot 2 uur.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De man die gisteren is doodgeschoten bij de feesten van de Nijmeegse Vierdaagse is een 18-jarige Rotterdammer. Er is ook iemand opgepakt. Ook dat is een Rotterdammer van 18 jaar. Het slachtoffer is nog meegenomen naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Het onderzoek van de politie is nog aan de gang.
2: We gaan nog een buurtonderzoek houden. We hebben een speurhondgeleider daar gehad. We willen graag beelden uit de omgeving. We zijn ook nog echt op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben. Of misschien wel bewakingsbeelden hebben.
1: Over de toedracht van de schietpartij is nog niets bekend. Omdat de schietpartij net buiten het festivalterrein was van de Vierdaagse feesten, kan het ook helemaal losstaan van de Vierdaagse en de feesten. De stijging van de huizenprijzen gaat steeds minder hard. In het tweede kwartaal van het jaar lagen de prijzen voor een bestaande koopwoning iets meer dan 4% hoger dan een jaar geleden, meldt het CBS. In vergelijking met de rest van het land stijgen de huizenprijzen in Zuid-Holland iets harder, maar in Rotterdam ligt de stijging juist wel weer wat minder hoog. Opvallend is verder dat in Rotterdam het aantal verkochte woningen is gedaald, in tegenstelling tot andere grote steden zoals Den Haag en Utrecht. Op de Rotterdijk bij Bleiswijk is gisteravond een wielrenner te hard in de val gekomen. Het slachtoffer raakte daarbij gewond aan zijn hoofd. De man werd ter plaatse gevonden door andere fietsers. Hoe het slachtoffer precies te val is gekomen is nog onduidelijk. De politie gaat uit van een eenzijdig ongeluk. En de kogel lijkt door de kerk. Voor het eerst in Europa is er een land dat een verbod invoert op het sociale media voor kinderen onder de 15. Het Franse parlement stemde gisteren in met het voorstel. Volgens de nieuwe wet moeten platforms de leeftijd van gebruikers voortaan gaan controleren en kinderen onder de 15 jaar gaan weigeren. Mogelijk gaat de wet eerst nog langs de Constitutionele Raad, die bekijkt of de wet wel is in lijn is met de grondwet. Het weer bewolkt, soms een spatje regen of motregen tot 20 graden. Ook vanavond kan er nog wat motregen vallen. Morgen bewolkt, in het begin misschien nog wat miezerig. In de loop van de dag landinwaarts komt de zon tevoorschijn en wordt morgen opnieuw 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.
2: Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. Meerdere mensen zijn gewond geraakt, meldt de regionale omroep Rijnmond. Zeker twee van hen moesten naar het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. Op beelden is te zien dat een van de trams hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook twee auto's zijn beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. Er zitten drie mensen vast voor de diefstal van een lading telefoons vlakbij Schiphol. De Marseillais denkt dat een criminele organisatie achter de diefstal zit. Een van de verdachten werkt bij een transportbedrijf op Schiphol. Mogelijk speelde hij informatie door. De gestolen telefoons waren samen zo'n 5 miljoen euro waard. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van de grootste online winkel van Rusland. Volgens het bedrijf waren magazijnen in het zuiden van Rusland het doelwit en zijn er 8 mensen gewond geraakt. De Oekraïnse president Zelensky ziet het bedrijf als legitiem doelwit omdat er militaire goederen liggen opgeslagen, zoals onderdelen van drones. Voor het eerst heeft een Chinees marineschip op zee met scherpe munitie geoefend in Japanse wateren. De oefening was in de buurt van een afgelegen eilandje in de Stille Oceaan. De spanning tussen Japan en China loopt hierdoor op. In de buurt van het Chinese schip was ook een Russisch oorlogsschip. Volgens experts werken China en Rusland nauwer samen. Een paar dagen geleden werden er ook al Chinese gevechtsvliegtuigen en een Russisch fregat gespot bij andere Japanse eilanden. Tokio heeft een klacht ingediend bij Peking. De Chinezen zeggen zich aan het internationaal recht te hebben gehouden. Het weer. Het is weer een grijze dag met soms een beetje regen. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: of internet en tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvlidderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen Eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
7: De Sandwich Express met Aad Hoogendijk.

0: Het was wel even lekker om wakker te worden natuurlijk, mocht je in slaap zijn gesukkeld. Ik kan het niet voorstellen. Zo weet is het vandaag nou ook weer niet, maar je weet het niet. Sly Fox, Let's Go All The Way. En het begin van de Sandwich Express. Het is woensdagmiddag, beste luisteraars. 22 juli. En op de woensdagmiddag, als de man zich niet verslapen heeft tenminste, komt hij altijd eventjes de week door midden zagen. Zo ook vandaag.
1: Zo, de week is ook weer door de midden.
0: Met vriendelijke dank op naar het salaris. Dat kunnen we mooi opmaken.

weer op je lokale radio, de Sandwich Express. Fijn dat je erbij bent, een uur lang gezelligheid op je toestel. Met leuke muziek, we kijken een beetje naar de bijzonderheden in het nieuws wat we kunnen opduiken. En we gaan eten met... Sandwich Express. Als je al zit te eten of straks gaat eten, een extreem smaak-etelijk gewenst. Oh, dan zeg je andersom. Hey, gaan we nou een beetje bij de hand zitten doen, Mr. Know-it-all. Je lijkt me een beetje op Teddy Swims. Gaan we niet aan het begin van het programma. Zet je radio wat harder en zing lekker mee.

0: en ik lief Anouk en Emma eerst is. Met jou kan ik het aan.
1: Soms mis ik zelf de kracht, maar met jou kan ik het aan.
0: Zijn met tranen in mijn ogen en op mijn rug. Achter de microfoon, het was zo mooi.
2: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Oh, maar dit is ook mooi. Voor de mensen, misschien heb je het wel gezien als je op de fiets door de gemeente gaat. En anders gaan we er even op wijzen. Maar we vinden werkzaamheden plaats. Onder andere in het recreatiegebied Donkse Velden. Zo lezen we bij de collega's van de combinatie Ridderkerk. Staatsbosbeheer doet dat in het zomer- en najaarseizoen. Namens het natuur- en recreatieschap IJsselmonde. Boswerkzaamheden, zo wordt dat genoemd. En dat heeft ermee te maken dat bijvoorbeeld opslag van jonge bomen en struiken verwijderd wordt. Er worden dode essen verwijderd als gevolg van essentaksterfte. Maar ook vindt er randbeheer plaats en worden delen van het bos gedund. Vooral langs de watergangen ga je dat zien straks. Dat betekent dat we misschien straks ook weer een beetje doorkijken hebben als we door de Donkse Velden aan het rondstruinen zijn. Nou, ze zijn dus al bezig. Ga eens kijken. Het is, nou ja, het is even wat minder mooi weer, maar het wordt weer mooi weer. En dan is het misschien interessant om eens een blik te gaan werpen. Het hele bericht bij de collega's van de combinatie Ridderkerk. Lees het nog eventjes terug.

0: uitgekletst.
1: Hey Aad, is er echt nog wat gebeurd vandaag?
0: Ja, er is zeker wat gebeurd vandaag. Wil je het weten, gaan we erover hebben. Niet zo heel veel spannend, maar misschien leuk om te weten. In het kader van je luistert nu naar de radio. Vandaag, in het jaar 1923, begonnen in Nederland de eerste publieke radio-uitzendingen. Werd verzorgd door de Hilversumse draadloze omroep, kortweg de HDO. En dat was weer een dochteronderneming van de Nederlandse Seintoestellenfabriek, oftewel de NSF, waar het eigenlijk een soort van allemaal mee begon echt vorm te krijgen. Want dat is net meer dan 100 jaar geleden. Ja, zo heel lang is het allemaal nog niet met de radio. Wij bestaan intussen ook weer 10 jaar. Dus als je het in verhouding ziet, dan zijn wij ook ouwetjes aan het worden. Wat ook leuk is, heeft niks met vandaag te maken, maar over een anderhalve maand of zoiets gaan we verhuizen. Nou, als we het toch over radio hebben. Dan gaan we verkassen, dan is het klaar hier. Dan gaan we het gebouw uit en dan gaan we naar de nieuwbouw, naar het KOM-gebouw. Cultuur, onderwijs en media met allerlei instellingen en festiviteiten en toestanden. Tegen die tijd zullen we dat allemaal wel.

denk ik, zou dit hem dan zijn? Ja, leuk. Of het ook een beetje weer de muziek aan het woord laten. Dat gaat straks nog mooier klinken allemaal. Dan krijgen we echt een signaal waar je haar stijl van achterover waait. Dat is nog eens een keertje bijzonder. Nog een anderhalve maand te wachten na Radio 3x2. Want dat hebben we ook nog over een klein maandje. Dan gaat het gebeuren.

0: zeg, dit was Michael Jackson, zeg iedereen, nee man. Dat is James Blunt, dat hoor je toch? En dat is waar, dat hoor je inderdaad. I'll be your man in de Sandwich Express. We gaan even kijken naar het...
1: De Sandwich Express, weerbericht.
0: Ja, het ziet er opeens eventjes als andere kaas uit, hè. Maar laten we even eerlijk zijn met elkaar. Wat hebben we nou liever? 35 graden puff puff of even rustig aan? Want dat is het weerbericht namelijk, even rustig aan. Amperzon, miezerig, zo hier en daar iets meer misschien dan miezerig. En als het 20 graden is, dan zijn we spekkoper vandaag. De wind is ook behoorlijk aanwezig uit noordwestelijke richting. Dat maakt het allemaal extra cool. Maar wel weer waarmee je voor de rest toch vooruit kan komen. Dat scheelt weer. Komende dagen dan af en toe wat zon en ook wel droog hoor. De temperatuur gaat iedere dag een beetje omhoog. In het weekend zit je dan nu op een graad of 25 en zondag zou er dan weer een regen- of onweersbui het minder warm kunnen gaan maken. En zo duiken we gewoon steeds verder het Nederlandse zomerweerbeeld door. Morgen weer meer weer. Dan gaan we eens kijken hoe dat de rest van de zomervakantie eruit ziet. Maar ik denk dat het wel los gaat lopen de eerste paar weken, maar dan wordt het spannend.

0: platen ook. Dan hoeven we dat ook niet meer af te kondigen. Dat is mooi. Vrolijkheid troef, maar de gast was gewoon vrolijk verder na.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Kijken we even voor op onze eigen website, rtvgridekerk.nl of de app van RTV Ridderkerk. Dan wordt er een beetje gespeculeerd. Er zijn werkzaamheden aan de tramrails bij de groenings van Zoelenlaan in de Beverwaard. Daar wijst dan weer aandacht voor de ooit eens geplande tramverbinding naar Ridderkerk. Weet je dat nog? Er wordt nu op de locatie gewerkt aan de rails onderhouden en vervangen. En de vraag is nu, wat gaat er gebeuren met de wissels? Verdwijnen ze? Of komt er dan toch misschien nog een Ridderkerklijn? Zeker nu de invoering van de R-net buslijn 146 opnieuw is uitgesteld. Waar gaat dat heen en hoe gaat het aflopen? Het hele bericht lees je dus op de app van RTV Ridderkerk. Gaan we even tropisch verder. Als de weer het niet doet, doen wij het wel. En met deze plaat... South of the border. Ed Sheeran.

Ja, ja, dan verlang je weer terug naar, hè. Eerst de sneeuwpop en dan weer de hitte. En straks moet het weer droog zijn en zo is er altijd wat. Dit plaatje ging over de zomer. En daar kan het ook altijd alle kanten mee op met Calvin Harris en Sammy. Ja, je zou het bijna vergeten, maar op deze woensdagmiddag zou je zomaar jarig kunnen zijn op deze 22e juli. En als dat zo is, dan feliciteren we je. Van harte gefeliciteerd en maak er een mooie dag van. Je bent in gezelschap van onder andere Mireille Mathieu uit Frankrijk. Die zangeres, die is 80 geworden vandaag. Vandaag is ook jarig Don Henley van de Eagles. Die is 79 jaar geworden. En verder is ook nog jarig Cornald Maas. Ik zeg altijd maar van het Songfestival. Maar hij doet dan andere dingen natuurlijk. Hij is 64 geworden vandaag. Verder is Joke de Kruijf jarig uit de musicals en meer. Is 61 geworden. Edward van Kuilenborg uit de sport en meer. 59 jaar is hij geworden vandaag. Voor de voetballiefhebbers, Dirk Kuyt is vandaag 46 jaar geworden. En Elise van der Horst, die kennen wij als Elise met een zus. Zij zingt en is 44 jaar geworden. Selena Gomez is jarig. Zij zingt en acteert, is vandaag 34 jaar geworden. En wie ook jarig is, dat is Katrien Verbeek. Katrien Verbeek kennen we misschien ook als Kate Ryan. Zij is vandaag 46 jaar geworden. Ze komt uit België trouwens, voor de mensen die dat weten willen. En hier is ze met I Surrender in de Sandwich Express. Goedemiddag.

we krijgen er ook weer gelijk zin in. Lekker. Zon, zij strand de hele dag door. Het is vakantie. Kom maar op met je 25 graden. En we gaan een feestje bouwen samen met Frans Bauer naar de Playa. Hoek van Holland is dan ook de Playa. Dat maakt allemaal niet uit. Zo tegen het eind van het programma kijken we altijd even naar de top 40 van vandaag in het verleden. En dat is vandaag dan de top 40 van 1986. Zes nieuwe binnenkomers en eigenlijk zijn ze alle zes wel leuk. Dan moeten we er eentje maar van draaien, dat is dan wat. Op 40 hebben we onderaan nieuw binnengekomen Fight for Ourselves van Spandau Ballet. Op 35 nieuw Sweet Freedom van de film Running Scared, Michael McDonald. Op 33 nieuw Hunting High and Low van A-ha. En op 31, typisch natuurlijk, Close to Perfection van Michael Brown. Op 24 met Superstip is nieuw binnengekomen Dancing on the Ceiling van Lionel Richie. En de plaat die wij gaan draaien, die komt nieuw binnen met Superstip. Eén plekje hoger, dus op 23. Komt uit de film Short Circuit. Hij is van Al DeBarge. Who's Johnny? Ken je die film nog? Met de gekke robot. Johnny, number one.

Wordt er echt op gewezen dat het Johnny No. 5 was. Oh, wacht, was die plaat nog eens op nummer 1 in de top 40 kom. Dat is gewoon Johnny No. 1. En al de Bars en Hoed Johnny. Even kijken naar de top 3 van de top 40 van vandaag het jaar 1986. Op 3 met Superstip gestegen vanaf 10. De Holiday Rap van MC Mike G en DJ Sven. Op 2 met Stip gestegen van 3. Papa Don't Preach van Madonna. De nummer 1 die is blijven staan en die gaan we zo draaien. Eerst even afscheid van elkaar nemen. Bedankt voor de aanwezigheid. Blijf bij ons. We hebben vandaag nog meer Radio Ridderkerk in de aanbieding. Dus je mist niks als je een toestel aan laat staan. Morgen zijn we weer zelfde zin dezelfde tijd. En hopelijk treffen we elkaar dan ook weer aan het toestel. Als je zit te eten of strakjes gaat eten. Een extreem iets smakelijk gewenst. Een plaat die we dan nog te goed hebben. En die rijden we dan, zoals gezegd, tot aan het nieuws. Dat is de nummer 1 van vorige week. En dat is de nummer 1 van deze week. En zal die volgende week nog op 1 staan? Dat is de vraag die we volgende week pas kunnen gaan beantwoorden. Tenzij dat je geen geduld hebt. Dat is het voordeel als je plaatje eruit uit het verleden. Dan kan je namelijk gewoon opzoeken wat er is gebeurd. Niet doen, we houden het een beetje spannend. Wham! The Edge of Heaven draaien we tot aan het nieuws. Nog een fijn vervolg van deze dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. 5 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook zijn 2 auto's beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog tegen Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. De reparatie van de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen gaat een stuk langer duren dan verwacht. Tijdens Koningsnacht raakte de roltrap zwaar beschadigd nadat onbekende vandalen er een hoogwerker vanaf duwden. Er moest een nieuwe aandrijving voor de roltrap worden besteld, maar die heeft een levertijd van een half jaar. Het herstel kost een kwart miljoen euro. Het afgelopen jaar zijn veel meer voorwerpen van beschermde dier- en plantensoorten ingeleverd. Hoe dat komt is niet duidelijk. Het ging om 5800 voorwerpen, meer dan 5 keer zoveel als het jaar ervoor. Onder meer ivoren sieraden en krokodillenleer kunnen anoniem worden ingeleverd. Voor het bezit ervan is een vergunning nodig. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door en het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook.

Programma Ridder Matinee. Mijn naam is Tom van Bennekom en tegenover mij zit Leonie, zoals gewoonlijk, wat je gewend bent. Aad, jij weer bedankt voor het voorgaande programma The Sandwich Express. Was weer aangenaam om naar te luisteren. En wat een temperatuurtje, hè? Wat is het weer lekker. Wat een weer hebben we al gehad en wat we nog allemaal gaan krijgen. Ik hoop dat het nog wel een poosje zomer zal blijven. Wat gaan wij doen? Nou, rond de klok van 2:30 en 2:30, dan doet natuurlijk Leonie weer de dubbelaar. En ze zal vast alweer het een en ander meegenomen hebben van waar je gebruik van kan gaan maken in de gemeente Ridderkerk. Radio Ridderkerk zendt trouwens uit op die welbekende frequentie 105.7 op FM en wereldwijd via het internet. En mocht jij nog gaan eten, nou, eet smakelijk. En als je het al binnen hebt en je bent alweer begonnen, nou, maak er in ieder geval een fijne dag van. En trouwens, wist jij dat vorige week Tom Jones in Nederland was? Hij gaf daar 2 concerten. 1 in de Ziggo Dome en eentje in Paleis Soestdijk. Is dat wat dan? Dus ik dacht van, laten we er maar eens eentje doen van hem. En dat doen we dus ook. Hier is Tom Jones. I'll never fall in love again. Goedemiddag.

De man is in 1940 geboren, op 7 juni. Hij is 86 jaar en dan nog steeds zoveel mooie concerten geven. Dan denk ik, waar haal je de energie vandaan? Maar hij houdt zijn eigen dus nog steeds soepel door dus nog steeds vaak op te treden. Hij gaf 2 optredens in Nederland en die waren stijf uitverkocht. Worden I'll Never Fall in Love Again van Tom Jones. En dit zijn de Allman Brothers Band.

0: Nou, dat was nog eens een stukje solo gitaar en een aardig stukje drumwerk. Worden de Ramblin' Men. De Allman Brothers Band. En dat allemaal hier bij jouw lokaal omroep Radio Ridderkerk.
1: Dit is het lokale nieuws.
2: Spreekuur vrijwilligerswerk bij Facet. Het vrijwilligersteunpunt van Facet heeft een speciaal spreekuur voor iedereen die actief wil worden als vrijwilliger. Wekelijks zijn er 2 spreekuren waarop belangstellenden zonder afspraak kunnen binnenlopen. Op maandagen van 1 tot half 4 en op vrijdagen van 10 tot half 1. Tijdens dit spreekuur kunt u zich inschrijven in de vacaturebank en samen met de medewerker de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk bespreken. U kunt ook vooraf een afspraak maken. Het vindt plaats op het kantoor van Facet Ridderkerk aan de Schoutstraat nummer 5 en is telefonisch bereikbaar via 0180 432 350 of u kunt ook mailen naar vrijwilligerssteun.apenstaartje@facetridderkerk.nl. Naast het spreekuur is de digitale vacaturebank altijd beschikbaar via de website vacaturebank.facetridderkerk.nl. Hier staat het actuele aanbod aan vrijwilligerswerk en kunnen geïnteresseerden zichzelf direct inschrijven en reageren op een vacature.

0: 'Cause I gotta have faith. George Michael horen we met het nummer Fate. Ook alweer zo'n hit uit de eind 80e jaren. En ja, die man die is op 53-jarige leeftijd overleden. En hij maakte wel heel veel super mooie, relaxte muziek. Maar ook aardige disco-muziek.
1: Jij gelooft de liefde alles overwint.

Jeffrey Hazen heeft er natuurlijk al jarenlang muziek gemaakt, maar zat daardoor in het snabbelcircuit. En dit is zijn eerste officiële single die hij heeft uitgebracht. Liefde is magie. In 1980 kwam het album uit en in 1981 werd dit pas een hit. Ik heb het natuurlijk over het nummer Can't You Feel It van The Jacksons, waarin Michael Jackson natuurlijk de hoofdrol speelt.

0: Wat ik dus al zei, het album werd al gemaakt in 1980. Maar in 1981 kwam dit nummer uit. Het was trouwens een live LP. Voor de muziek van The Jacksons en het nummer Can't You Feel It. En we doen er nog één voordat we naar de dubbelaar gaan. En dat doen we dan met Johnny Cash, The Ring of Fire.
1: Love is a burning thing, and it makes

0: En zo gingen we met de klanken van Johnny Cash naar The Ring of Fire. Gaan we nu naar de dubbelaar.
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is de dubbelaar, de dubbelaar, de dubbelaar, de dubbelaar.
2: De Britse zanger Shaken Stevens werd in 1948 geboren in Wales als Michael Barrett. Voordat hij solo doorbrak, zong hij jarenlang in de band Shaken Stevens and the Sunsets. De grote omslag kwam eind jaren 70 toen hij de hoofdrol van Elvis Presley mocht spelen in een razend populaire West End musical in Londen. En dat zette hem solo direct op de kaart. Hij bracht in de jaren 80 de onvervalste rockabilly en rock'n'roll muziek uit de jaren 50 weer helemaal terug in de hitlijsten. Met zijn vetkuif, spijkerjasjes en herkenbare danspasjes was hij een absolute hitmachine. Hij scoorde daar in die periode zelfs meer hits dan Michael Jackson of Madonna. In Nederland scoorde hij maar liefst 13 top 40 hits, waarmee hij jong en oud aan het swingen kreeg. Zo ook met zijn allereerste nummer 1 hit, This Old House uit 1981. Het nummer is oorspronkelijk een oude Amerikaanse country hit uit de jaren 50, maar in zijn eigen stijl werd het weer een enorm succes. Een waanzinnig vrolijk en up-tempo nummer dat destijds niet van de radio af te slaan was, is You Drive Me Crazy. En deze twee horen we nu van Shaken Stevens in

En dat was voor dit uur de dubbelaar met Shaken Stevens. En dat allemaal in het programma Ridder Matinee. Want dat is waar jij dus nog steeds naar luistert. En mijn naam is Ton van Bennekom. Tegenover mij zit nog steeds Leonie. En we blijven tot 3 uur bij je vandaag. En dat doen we dan ook met deze geweldige mooie plaat van Tom Jones. I'll never fall in love again.

0: ons 3 weken geleden nog in Nederland om daar 2 concerten te geven. En die waren stijf uitverkocht. 86 jaar is de man. En hij doet het nog steeds op het podium. Tom Jones hoorden we met I'm Never Fall in Love Again.
1: Dit is het lokale nieuws.
2: Danslessen voor senioren. Senioren kunnen deze zomer tijdens het zomerfestijn van Facet op een ontspannen en gezellige manier in beweging komen met een reeks danslessen onder leiding van dansdocent Fleur van der Wel. Iedereen kan op zijn of haar eigen tempo meedoen en danservaring is niet nodig. De lessen vinden plaats op donderdag 23 en 30 juli, 6, 13 en 20 augustus van 1 tot 2 in Trefpunt Oost aan de Genestetstraat 2. En daarnaast zijn er danslessen op dinsdag 4, 11 en 18 augustus van 11 tot 12 in de Fuik aan de Voren nummer 10. Aanmelden kan vooraf bij de receptie van Facet aan de Schoutstraat nummer 5. Deelname kost €5 per keer en betalen kan op de locatie.
0: En nu door met muziek van de Bee Gees, de Spicks en de Specks.

En zo worden we echt weer eens een mooie klassieker van de Bee Gees, de Spicks en de Specks. En dat allemaal hier bij jouw lokale omroep, Radio Ridderkerk. Je luistert naar het programma Ridder Matinee. En nu door met de Dire Straits.

Normaal gesproken ben je best wel veel gitaarwerk van de band Dire Straits gewend. Maar dit was eventjes een lekkere uitstapje wat ze maakte. Met het nummer Twisting by the Pool. En het waren ook weer wat lekkere zomerse klanken. Hè? Lekker een beetje bij het zwembad. En dat gaan we dus ook doen met een tropisch drankje van Kiermo. Samen met Tropical Danny. En het nummer is geschreven door de broer van Treintje Oosterhuis. Tjeerd Oosterhuis. En het nummer heet Doe mij een toppertje.

In het begin mocht volgens mij echt niemand weten dat Tjeerd Oosterhuis dit nummer geschreven had en gecomponeerd. Maar ja, dat kwam later toch wel uit. We hoorden Tropical Danny tezamen met Guillermo en het nummer Doe Mij Een Toppertje. En zo zijn we alweer toegekomen aan het laatste nummer van het eerste uur Riddermatinee. Maar niet getreurd, hè? Na de reclame en het nieuws, dan zijn we zo weer bij je terug met het programma Ridder Matinee. En dat allemaal hier bij jouw lokale omroep Radio Ridderkerk, want dat is waar jij nog steeds naar luistert. En dat doen we dan ook met deze van Rockwell, Somebody's Watching You. Tot zo!

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. 7 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Hoe dit kon gebeuren is nog niet bekend. De Erasmusbrug in Rotterdam is voorlopig afgesloten voor verkeer. Voor de bouw van huurwoningen zijn grote investeringen nodig, zegt de Nederlandse Bank. Die vindt dat het voor investeerders aantrekkelijker moet worden gemaakt om huurwoningen te bouwen. Want door strenge regels is dat nu niet interessant. Ook moet er volgens DNB duidelijker beleid komen dat niet de hele tijd verandert. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. Eerder zei de vastgoedsector al dat er te weinig geld gaat naar nieuwe huurwoningen. Een seniorenflat in Alphen aan de Rijn is deels ontruimd vanwege een brand. In het gebouw wonen honderden ouderen. Hoeveel van hen geëvacueerd zijn is niet duidelijk, meldt Omroep West. Over de brand is verder op dit moment nog weinig bekend. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard dollar extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog met Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: En welkom terug in de tweede uur. En dat doen we dan ook met de muziek van Celine Dion. Uit de film The Titanic, die trouwens vorige week weer op de televisie was. En ik weet niet of je hem gezien hebt, maar het was weer een mooie film om naar te kijken. 3 uur lang. Hier is ze met My Heart Will Go On. Goedemiddag.

Het was natuurlijk het titelstuk van de Titanic, hè? My Heart Will Go On. Hoor de muziek van Celine Dion. En deze dame die doet het ook heel goed. Althans, Flowers.

Miley Cyrus horen we met het nummer Flowers. En zij heeft daar wel 16 weken op nummer 1 in de top 40 gestaan. En dat is toch wel een prestatie als je na lange tijd van niks doen weer terugkomt. En dan met dit nummer een nummer 1 hit haalt en dan zo lang genoteerd blijven staan.

Toby Keaton. Hij overleed op 61-jarige leeftijd 2 jaar geleden. Maar heeft gelukkig wel een paar mooie country songs nagelaten. En trouwens, wist je dat elke vrijdagavond het programma van Erik Harreman het country uurtje is? En daar zal ik zeker als ik jou eens een keer naar luisteren. En dat allemaal bij Radio Ridderkerk. I Love This Bar, zo heette het, van Toby Keith. En dit is onze eigen Gordon. Amsterdam blijft altijd mijn home.

0: Toen hij het eerste keer naar buiten bracht, dit nummer, dat was in het programma bij Max. En dat ging niet helemaal goed, want het werd een beetje vals gezongen. En daar kon de jongen niks aan doen, want hij was op het moment heel erg zenuwachtig. En daar kwam het waarschijnlijk door. De zenuwen hadden op dat moment de overmacht over het liedje wat hij zong. Woorden natuurlijk Gordon met Amsterdam blijft altijd mijn home.
1: De matinee.
2: Met Tom en Leonie.
1: Op Radio Ridderkerk. De Ridder Matinee.
0: You've got a friend. Hier is James Taylor.

Carole King schreef het nummer en James Taylor maakte er een gigantische grote hit van. René Vroeger heeft hem ooit ook nog eens een keer uitgebracht in een wat andere uitvoering. Maar dit was een van de mooiere uitvoeringen van James Taylor en het nummer You've Got a Friend.

Nou, volgens mij hoeft deze man niet op zoek te gaan naar een meisje, want hij is net gescheiden en hij heeft volgens mij, wat ik tenminste op de televisie dan hoor, dat hij alweer met andere vrouwen aan de gang is. Dus hij hoeft niet echt te zoeken naar een meisje. Jan Smit hoorden we met het nummer Cupido. Chris Christofferson schreef het nummer. En Janis maakte het groot. Waiting for a train.

0: Net als Amy Winehouse overleed zij ook op 27-jarige leeftijd. Ik heb het natuurlijk over Janis Joplin met het nummer My Bobby McKee. En nu zijn we toe aan de dubbelaar.
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is de dubbelaar. De dubbelaar. De dubbelaar. De dubbelaar.
2: Dean Martin werd in 1917 geboren in Ohio als Dino Paul Crosetti. Toen hij na lange tijd allerlei beroepen te hebben gehad in 1946 in New York een komisch duo vormde met comediant Jerry Lewis, begon zijn fame in Hollywood en Las Vegas razendsnel te stijgen. Na de breuk met Jerry Lewis bewees Dean Martin dat hij solo minstens zo succesvol was. Hij groeide uit tot een van de meest populaire zangers en acteurs ter wereld en werd lid van de beruchte Rat Pack, samen met Frank Sinatra en Sammy Davis Jr. Hij kreeg ook zijn eigen mega succesvolle tv-show. Hij stond op het podium bekend om zijn benevelde uitstraling, waarbij hij stevast met een glas drank in zijn hand de meest zwoele liedjes zong. Maar het was grotendeels een act, in zijn glas zat meestal appelsap. Hij was eigenlijk een brave familieman die na zijn optredens het liefst gewoon op tijd naar bed ging om de volgende dag te kunnen golfen. That's Amore uit 1953 is misschien wel de meest herkenbare Italiaans-Amerikaanse meezinger aller tijden. Het was zijn allereerste gigantische nummer 1 hit. In de zomer van 1964 was de Amerikaanse hitlijst volledig in de ban van de British Invasion en stonden de Beatles stevig op nummer 1 met A Hard Day's Night. En Dean's 12-jarige zoon was destijds idolaat van de Beatles, waarop Dean gekscherenderweg tegen hem zei: "Ik ga die vriendjes van je van de hitlijsten afgooien." En hij hield woord, met Everybody Loves Somebody stootte hij de Beatles die zomer daadwerkelijk van de troon. De tekst Everybody Loves Somebody Sometime stond uiteindelijk zelfs op zijn grafsteen geschreven nadat hij op eerste kerstdag 1995 was overleden. We gaan luisteren naar Dean Martin in

En zo horen we Dean Martin en die stond garant voor dit uur in De Dubbelaar. En nu Nederlandstalig van Robert van Hemert. Bang dat ik je stem vergeet.

0: Mooie single van Robert van Hemert met het nummer Bang dat ik je stem vergeet.
1: Dit is het lokale nieuws.
2: Zomerprogramma bij Ontmoetingsplein, Aafje Rijerheem. Het Ontmoetingsplein van Aafje Rijerheem blijft ook tijdens de zomermaanden geopend. Bezoekers zijn van harte welkom om deel te nemen aan diverse activiteiten of gewoon binnen te lopen voor een kop koffie en een praatje. Deze zomer is er weer een gevarieerd zomerprogramma en iedereen die zin heeft in een gezellige activiteit is van harte welkom om aan te sluiten. Iedere week is een actueel overzicht van de geplande activiteiten beschikbaar. En wie dit overzicht graag per e-mail ontvangt, kan een bericht sturen naar Franny de Wit via fdwit@aafje.nl of u kan even langsgaan bij de balie in de Rijerheem. Zomerse lunches in WVC Bonnes. Facet Ridderkerk organiseert deze zomer samen met Calypso 4 zomerlunches in het WVC Bonnes. En met de bijeenkomsten willen de organisaties inwoners de gelegenheid bieden elkaar te ontmoeten onder het genot van een warme maaltijd. De lunches vinden plaats op dinsdag 28 juli en 4, 11 en 18 augustus van 12 tot 2. Deelname kost €6,50 per persoon. Per bijeenkomst is plaats voor maximaal 50 deelnemers. En aanmelden kan tot aanstaande vrijdag bij Facet Bonnes, het WVC. Of telefonisch via 0180-411-148. Of stuur een mail naar sociaalmakelaar@facetridderkerk.nl.

0: Jack en Diane horen we. En dat allemaal van John Mellencamp. En dat allemaal hier bij jouw lokaal omroep Radio Ridderkerk. Want dat is waar jij naar luistert. Het programma Riddermatinee. En we gaan naar Volendam. Met Mel.
1: That's okay.

Mel heeft er zo de eigen draai aan gegeven samen met haar band. De dame uit Volendam. En er komt natuurlijk heel veel goede muziek uit Volendam. En dit vond ik een super mooie cover van het nummer Love & Whiskey. Alan Jackson.

En dat was alweer de ene laatste van Alain Jackson. En ik moet alweer afscheid gaan nemen van het programma Rhythm Matinee. Hey, bedankt voor het luisteren. En niet getreurd, hè. Volgende week dan zijn we er gewoon weer met het programma Rhythm Matinee. Leonie, jij bedankt voor jouw bijdrage die je hebt geleverd aan het programma. En blijf vooral luisteren naar alle programma's die er vandaag nog aan zitten te komen. Ik zeg tot volgende week. En dat doen we dan ook met André Hazes. Zo heb ik het nooit bedoeld. Dag.

0: 8.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Van de 15 gewonden bij de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn er 7 naar het ziekenhuis gebracht, meldt de veiligheidsregio. Een van hen zat bekneld en raakte zwaar gewond. De andere gewonden zijn op de plek van het ongeluk behandeld en konden daarna naar huis. De Erasmusbrug is nog altijd dicht voor het verkeer. Schepen kunnen er wel weer onderdoor. De oorzaak van de trambotsing in Rotterdam wordt nog onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden voor een mishandeling in Nijmegen. De mishandeling gebeurde zaterdagavond tijdens de vierdaagse feesten en is door omstanders gefilmd. De verdachte is een 18-jarige Rotterdammer. De politie wist hem vandaag te vinden nadat ze een herkenbare foto van hem online hadden gezet. Gisteravond was er in de buurt van de vierdaagse feesten ook een schietpartij. Hierbij kwam een Rotterdammer van 18 om het leven. Een leeftijdsgenoot, ook uit Rotterdam, is daarvoor opgepakt. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak, is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De man viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De steekpartij leidde tot grote onrust in het dorp. De man verbleef op dat moment in een gesloten afdeling in een psychiatrische kliniek in de buurt. In 16 gemeenten is er ruim 4 maanden na de verkiezingen nog altijd geen nieuwe coalitie. Doordat het nu overal zomerreces is, komen daar nog zeker 30 dagen bij. Niet eerder duurde de collegevorming zo lang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. Doordat er steeds meer partijen zijn, wordt het lastiger om een coalitie te vormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt, maar af en toe krijgen we de zon te zien. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 korte files in onze regio, beide op de A20. Als eerste van Hoek van Holland naar Gouda. Voor Moordrecht 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de andere kant op voor Nieuwekerk aan de IJssel ook nog eens 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's, het lekkerste gebak, ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Zeg vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
5: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
4: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
5: Jawel.
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk, en al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
10: Ga voor meer informatie.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aris Vermeter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een heel heftige aanrijding, heeft burgemeester Schouten gezegd tijdens haar bezoek aan de plek van het tramongeluk op de Erasmusbrug in Rotterdam. Zij heeft zich op de brug laten bijpraten over wat er is gebeurd.
2: Het is een vreselijk ongeluk en uiteraard zijn mijn eerste gedachten ook bij degene die hier gewond zijn geraakt. Het moet een enorme klap zijn geweest. Een tram stond stil, een andere tram klapte daar bovenop. Ik wil ook de hulpdienst ook wel heel hartelijk bedanken voor al het werk wat ze heel snel hebben gedaan. Ik heb mij net laten informeren ook wat er allemaal bij is komen kijken. Maar ja, dit heeft een enorme impact natuurlijk.
1: Om 11 uur vanochtend reden twee trams op elkaar op het moment dat de Erasmusbrug open stond. 15 mensen raakten gewond, zegt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.
3: Met name degene die bekneld heeft gezeten, was zwaar gewond en er ook ernstig aan toe. Die heeft de nodige medische hulp gekregen en is in ondersteuning met de brandweer bevrijd. En mensen hier ter plaatse hebben allerlei verwondingen opgelopen. En we hebben dus ook helaas 5 mensen echt naar het ziekenhuis moeten vervoeren om nader onderzocht te worden, nagekeken te worden.
1: Onder de mensen die naar het ziekenhuis moesten is ook de bestuurder van de achteropkomende tram. RET-directeur Linda Boot is erg geschrokken van wat er is gebeurd.
4: Het feit dat er met deze snelheid en dus ook deze impact twee trams op elkaar gaan, waar reizigers in zitten, die een enorme impact ervaren. Dit komt natuurlijk zelden of nooit gelukkig voor. Dus we moeten echt nog helemaal eens aan het begin van het onderzoek om te kijken wat hier nou toch in vredesnaam gebeurd is.
1: Wanneer de Erasmusbrug in Rotterdam weer kan worden vrijgegeven voor het tramverkeer is nog niet te zeggen. De RET zet zo lang bussen in. De brug is wel open voor de scheepvaart. Over de oorzaak van de aanrijding wil de RET nog niks kwijt. De politie en de inspectie Leefomgeving en Transport doen onderzoek. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaat in gesprek met de organisatie van de herdenking bij Monument Loods 24. Na ophef over de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur. Schouten zegt goed te begrijpen dat mensen moeite hebben met de komst van de ambassadeur, die ook een toespraak houdt. De gemeente staat op 30 juli stil bij het feit dat in de Tweede Wereldoorlog vanaf Loods 24 aan de Stieltjesstraat duizenden Joden zijn gedeporteerd naar vernietigingskampen. Pro-Rotterdam, Denk en de Partij voor de Dieren vinden het niet kunnen dat er een vertegenwoordiger bij is van een regime dat zelf verantwoordelijk is voor genocide in Gaza. Schouten wil een waardige herdenking, zo laat ze weten. Of ze de organisatie gaat afraden om de ambassadeur te laten komen, wil Schouten nog niet zeggen. Het weer, veel bewolking. We zien nauwelijks de zon en er kan hier en daar een bui vallen. Het is 20 graden. Vanavond en vannacht ook nog kans op een buitje. Het koelt dan af naar 14 graden. Morgen opnieuw een bewolkte dag. Spatje regen. Landinwaarts hebben we kans op wat zon. Morgen wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files in onze regio. Om te beginnen de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor knooppunt Hofvliet 3 kilometer met 5 minuten vertraging. A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Nieuwegein en Woerden staat 8 kilometer langsgebreidend en stilstaand verkeer. Vertraging ook 5 minuten. En tenslotte nog 5 minuten oponthoud op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel. En er staat daar 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug en raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak, is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De 29-jarige Mert P. viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De dader verbleef op dat moment in een gesloten inrichting in een psychiatrische kliniek in de buurt vanwege meerdere mishandelingen. Op de dag van de steekpartij was hij op verlof. Voor een mishandeling zaterdagavond tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen is een Rotterdammer van 18 opgepakt. De politie wist de man te vinden nadat een foto van hem online was gezet. Gisteravond was er in Nijmegen ook een incident waarbij een 18-jarige Rotterdammer werd doodgeschoten. Ook daarvoor zit een andere Rotterdammer van 18 vast. Er zijn grote investeringen nodig voor de bouw van huurwoningen, zegt de Nederlandse Bank. Door strenge regels is dit nu niet interessant voor investeerders. Ook moet het beleid van de overheid niet de hele tijd veranderen, zegt DNB. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. De coalitievorming in sommige gemeenten duurt recordlang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. In 16 gemeenten is er 4 maanden na de verkiezingen nog steeds geen nieuwe coalitie. Van de grotere steden heeft alleen Leiden nog geen nieuw college. Maar ook in onder meer Tiel, De Bilt en Sluis is de formatie nog niet afgerond. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt met maar af en toe wat zon. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan een paar korte files in onze regio. De meeste hebben hooguit zo'n 5 minuten vertraging. Uitzondering is de A4, Den Haag richting Rotterdam. Tussen Rijswijk, Plasvoerpolder en Den Hoorn staat 4 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.

0: weerbericht.
1: Deze woensdag zien we veel bewolking overtrekken. En zo is er weinig tot mogelijk geen ruimte voor de zon. Uit de bewolking zou in de loop van de dag soms wat lichte regen of motregen kunnen vallen, maar de eventuele neerslag zal weinig voorstellen. De wind is matig van kracht en waait uit een noordwestelijke richting, waarbij de temperatuur vanmiddag blijft steken op zo'n 19 of 20 graden. Vanavond en vannacht blijft er veel bewolking aanwezig, met mogelijk ook dan soms wat lichte motregen. En bij een afnemende wind, tot zwak, daalt de temperatuur naar 14 graden.

The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoeven met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk luisteren we dus naar The Story Of.

right now, but if you leave your name and number, we'll get back.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het gaat nog tot begin van de avond. Buren voeren weer trams over de Erasmusbrug in Rotterdam kunnen. Laat de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond weten. Er moet grof materieel aan te pas komen om de trams te kunnen losmaken die vanochtend op elkaar zijn gereden, zegt RET-directeur Linda Boot.
2: Ik heb begrepen dat er echt gezaagd moet worden. Dat we ze niet uit elkaar kunnen trekken. Dus dat zal dan gebeuren. Maar de politie moet natuurlijk ook gelegenheid hebben. Die doen altijd onderzoek naar verkeersongevallen. Dus in dit geval uiteraard ook. En die zullen ook gelegenheid moeten hebben om informatie te verzamelen die zij nodig hebben voor hun onderzoek.
1: En daarom is de Erasmusbrug nog even gestremd. Tramlijn 3 en 5 rijden zo lang een andere route. De RET zet bussen in om mensen van noord naar zuid en omgekeerd te brengen. Bij het ongeluk op de Erasmusbrug zijn vanochtend 15 mensen gewond geraakt. 5 van hen moesten naar het ziekenhuis en 1 van hen is er slecht aan toe. Voor mensen die het hebben meegemaakt of die het hebben zien gebeuren is er slachtofferhulp geregeld. Een geldinzamelingsactie voor het Rotterdamse slachtoffer van de dodelijke schietpartij gisteren in Nijmegen heeft tot nu toe zo'n 17.000 euro opgebracht. De familie mikte op 13.000 euro om de uitvaart van te kunnen betalen, maar daar gaat de crowdfunding dus nu al ruim overheen. De 18-jarige Jai Farel is gisteravond doodgeschoten in de buurt van de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Voor zijn dood zit een andere 18-jarige Rotterdammer vast. Volgens de familie was Jai Farel niet het doelwit van de schietpartij, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De reddingsbrigade heeft bij het strand van Kijkduin in Den Haag de rode vlag gehesen. De stroming voor de kust daar is te gevaarlijk om nog langer in zee te kunnen zwemmen, laat de reddingsbrigade weten. Ook op andere stranden langs de Noordzee wapperen waarschuwingsvlaggen. Maar daar gaat het om gele vlaggen. Die vlag staat voor pas op met zwemmen. De zee is gevaarlijk. Het weer veel bewolking, nauwelijks zon hier en daar kans op een bui. 20 graden is het nu nog vanavond en vannacht. Dan houden we kans op een bui. Het koelt uiteindelijk af naar 14 graden. En morgen ook veel bewolking, kans op een spatje regen. Maar landinwaarts zien we wat vaker de zon. Morgen wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files in het westen van het land. Wat opvalt is de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Bij Rijswijk, Plaspoepolder, 7 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. De A20 Gouda Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel. 4 kilometer met ook 5 minuten vertraging. En het is druk op de N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht. Voor industriegebied Gouwenstroom bij Gouda heb je ook nog eens 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. Hallo.

0: 8.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat gaat komend weekend al camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. Een man van 20 uit Purmerend is veroordeeld tot 5 jaar cel vanwege een aanslag op een huis in die plaats. Volgens de rechter was hij de opdrachtgever en liet hij 2 minderjarigen de vuurwerkbom plaatsen. Bij de explosie eind 2024 raakte een jongen van 16 zwaar gewond die boven op zolder lag te slapen. Ook raakten meerdere huizen in Purmerend onbewoonbaar. Volgens justitie wilde de aanslagpleger wraak nemen voor het stelen van fatbike-accu's. De straf van 5 jaar is lager dan de 10 jaar die het OM eiste. In zijn woning bij Parijs is een modellenscout die banden had met zedendelinquent Jeffrey Epstein doodgevonden. Daniel Siad zou in Europa vrouwen voor Epstein hebben geronseld. 5 vrouwen hadden aangifte tegen hem gedaan van verkrachting en mensenhandel. Siad was nog niet verhoord en sprak alle beschuldigingen tegen. Milieustraten in Zeeland nemen maatregelen tegen het groeiend aantal diefstallen. Ze willen voorkomen dat vooral oud ijzer en afgedankte elektrische apparaten worden gestolen. Vrijwel alle milieustraten in Zeeland hebben ermee te maken. Omdat door de inbraken ook schade ontstaat, worden er zware sloten aan de hekken van milieustraten gehangen. Er wordt geregeld aangifte gedaan van diefstal. Ook zijn inmiddels 2 daders opgespoord. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig aan de hand in onze regio tijdens deze vakantieperiode. In ieder geval vanmiddag. Wel vertraging op de A12 van Arnhem naar Den Haag. Voor Harmen is een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist vrijgegeven met de vertraging wel een kleine 20 minuten nog. En het is druk op de N207 Alfa aan de Rijn richting Bergambacht. In Gouda voor industriegebied Gouwenstroom staat 2 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
4: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
5: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
4: Een wat?
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
8: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
10: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
11: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
12: De Sandwich Express met Aad Hoogendijk.

0: Zo even lekker om wakker te worden natuurlijk, mocht je in slaap zijn gesukkeld. Ik kan het niet voorstellen. Zo weet is het vandaag nou ook weer niet, maar je weet het niet. Sly Fox, Let's Go All The Way. En het begin van de Sandwich Express. Het is woensdagmiddag, beste luisteraars. 22 juli. En op de woensdagmiddag, als de man zich niet verslapen heeft tenminste, komt hij altijd eventjes de week door midden zagen. Zo ook vandaag.
1: Zo, de week is ook weer door de midden.
0: Met vriendelijke dank op naar het salaris. Dat kunnen we mooi opmaken.

op je lokale radio, de Sandwood Express. Fijn dat je erbij bent, een uur lang gezelligheid op je toestel. Met leuke muziek, we kijken een beetje naar de bijzonderheden in het nieuws wat we kunnen opduiken. En we gaan eten met... Sandwich Express. Als je al zit te eten of straks gaat eten, een extreem smaak etelijk gewenst. Oh, dan zeg je andersom. Hey, gaan we nou een beetje bij de hand zitten doen, Mr. Know-it-all. Je lijkt me een beetje op Teddy Swims. Gaan we niet aan het begin van het programma. Zet je radio wat harder en zing lekker mee.

0: vind ik lief. Anouk en Emma Heest is. Met jou kan ik het aan.
1: Soms mis ik zelf de kracht. Maar met jou kan ik het aan.
0: Zijn met tranen in mijn ogen. En op mijn rug. Achter de microfoon. Het was zo mooi.
2: De Sandwich Express. Lokaal nieuws.
0: Oh, maar dit is ook mooi. Voor de mensen, misschien heb je het wel gezien als je op de fiets door de gemeente gaat. En anders gaan we er even op wijzen. Maar we vinden werkzaamheden plaats. Onder andere in het recreatiegebied Donkse Velden. Zo lezen we bij de collega's van de combinatie Ridderkerk. Staatsbosbeheer doet dat in het zomer- en najaarseizoen. Namens het natuur- en recreatieschap IJsselmonde. Boswerkzaamheden, zo wordt dat genoemd. En dat heeft ermee te maken dat bijvoorbeeld opslag van jonge bomen en struiken verwijderd wordt. Er worden dode essen verwijderd als gevolg van essentaksterfte. Maar ook vindt er randbeheer plaats en worden delen van het bos gedund. Vooral langs de watergangen ga je dat zien straks. Dat betekent dat we misschien straks ook weer een beetje doorkijken hebben als we door de Donkse Velden aan het rondstruinen zijn. Nou, ze zijn dus al bezig. Ga eens kijken. Het is, het is even wat minder mooi weer, maar het wordt weer mooi weer. En dan is dat misschien interessant om eens een blik te gaan werpen. Het hele bericht bij de collega's van de combinatie Ridderkerk. U leest het nog eventjes terug.

0: uitgekletst.
1: Hey Aad, is er echt nog wat gebeurd vandaag?
0: Ja, er is zeker wat gebeurd vandaag. Wil je het weten? Gaan we erover hebben. Niet zo heel veel spannend, maar misschien leuk om te weten. In het kader van je luistert nu naar de radio. Vandaag, in het jaar 1923, begonnen in Nederland de eerste publieke radio-uitzendingen. Werd verzorgd door de Hilversumse draadloze omroep, kortweg de HDO. En dat was weer een dochteronderneming van de Nederlandse Seintoestellenfabriek, oftewel de NSF, waar het eigenlijk een soort van allemaal mee begon echt vorm te krijgen. Want dat is net meer dan 100 jaar geleden. Ja, zo heel lang is het allemaal nog niet met de radio. Wij bestaan intussen ook weer 10 jaar. Dus als je het in verhouding ziet, dan zijn wij ook ouwetjes aan het worden. Wat ook leuk is, heeft niks met vandaag te maken, maar over een anderhalve maand of zoiets gaan we verhuizen. Ja, als we het toch over radio hebben. Dan gaan we verkassen, dan is het klaar hier. Dan gaan we het gebouw uit en dan gaan we naar de nieuwbouw, naar het Komgebouw. Cultuur, onderwijs en media met allerlei instellingen en festiviteiten en toestanden. Tegen die tijd zullen we dat allemaal wel laten horen. Maar er zit dus wel wat bijzonders aan te komen allemaal. Eens even kijken hoor. Dan zou er ergens een plaatje moeten gaan draaien, denk ik. Zou dit hem dan zijn? Ja, leuk. Of het ook een beetje weer de muziek aan het woord laten. Dan gaat straks nog mooier klinken allemaal. Dan krijgen we echt een signaal waar je haar stijl van achterover waait. Dat is nog eens een keertje bijzonder. Nog een anderhalve maand te wachten na Radio 3x2. Want dat hebben we ook nog over een klein maandje. Dan gaat het gebeuren.

0: zeg, dit was Michael Jackson. Zegt iedereen, nee man, dat is James Blunt, dat hoor je toch? En dat is waar, dat hoor je inderdaad. I'll be your man in de Sandwich Express. We gaan even kijken naar het...
1: De Sandwich Express, weerbericht.
0: Ja, het ziet er opeens eventjes als andere kaas uit, hè. Maar laten we even eerlijk zijn met elkaar. Wat hebben we nou liever? 35 graden puff puff of even rustig aan? Want dat is het weerbericht namelijk, even rustig aan. Amperzon, miezerig, zo hier en daar iets meer misschien dan miezerig. En als het 20 graden is, dan zijn we spekkoper vandaag. De wind is ook behoorlijk aanwezig uit noordwestelijke richting. Dat maakt het allemaal extra cool. Maar wel weer waarmee je voor de rest toch vooruit kan komen. Dat scheelt weer. Komende dagen dan af en toe wat zon en ook wel droog hoor. De temperatuur gaat iedere dag een beetje omhoog. In het weekend zit je dan op een graad of 25 en zondag zou er dan weer een regen- of onweersbui het minder warm kunnen gaan maken. En zo duiken we gewoon steeds verder het

Nederlandse zomerweerbeeld door. Morgen weer meer weer. Dan gaan we eens kijken hoe dat de rest van de zomervakantie eruit ziet. Maar ik denk dat het wel los gaat lopen de eerste paar weken. Maar dan wordt het spannend.

0: dan ook. Hoeven we dat ook niet meer af te kondigen. Dat is mooi. Vrolijkheid troef, maar de gasten was gewoon vrolijk verder na.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Kijken we even voor op onze eigen website, rtvgridekerk.nl of de app van RTV Ridderkerk. Dan wordt er een beetje gespeculeerd. Er zijn werkzaamheden aan de tramrails bij de Groenings van Zoelenlaan in de Beverwaard. Daar wijst dan weer aandacht voor de ooit eens geplande tramverbinding naar Ridderkerk. Weet je dat nog? Er wordt nu op de locatie gewerkt aan de rails onderhouden en vervangen. En de vraag is nu, wat gaat er gebeuren met de wissels? Verdwijnen ze? Of komt er dan toch misschien nog een Ridderkerklijn? Zeker nu de invoering van de R-net buslijn 146 opnieuw is uitgesteld. Waar gaat dat heen en hoe gaat het aflopen? Het hele bericht lees je dus op de app van RTV Ridderkerk. Gaan we even tropisch verder. Als de weer het niet doet, doen wij het wel. En met deze plaat... South of the border. Ed Sheeran.

Ja, ja, dan verlang je weer terug naar, hè. Eerst de sneeuwpop en dan weer de hitte. En straks moet het weer droog zijn en zo is er altijd wat. Dit plaatje ging over de zomer en daar kan het ook altijd alle kanten mee op met Calvin Harris en Sammy. Ja, je zou het bijna vergeten, maar op deze woensdagmiddag zou je zomaar jarig kunnen zijn op deze 22e juli. En als dat zo is, dan feliciteren we je. Van harte gefeliciteerd en maak er een mooie dag van. Je bent in gezelschap van onder andere Mireille Mathieu uit Frankrijk, die zangeres, die is 80 geworden vandaag. Vandaag is ook jarig Don Henley van de Eagles, die is 79 jaar geworden. En verder is ook nog jarig Cornald Maas, ik zeg altijd maar van het Songfestival, maar hij doet wel andere dingen natuurlijk, hij is 64 geworden vandaag. Verder is Joke de Kruijf jarig uit de musicals en meer is 61 geworden. Edward van Kuilenborg uit de sport en meer, 59 jaar is hij geworden vandaag. Voor de voetballiefhebbers, Dirk Kuyt is vandaag 46 jaar geworden. En Elise van der Horst, die kennen wij als Elise met een zus. Zij zingt en is 44 jaar geworden. Selena Gomez is jarig. Zij zingt en acteert, is vandaag 34 jaar geworden. En wie ook jarig is, dat is Katrien Verbeek. Katrien Verbeek kennen we misschien ook als Kate Ryan. Zij is vandaag 46 jaar geworden. Ze komt uit België trouwens, voor de mensen die dat weten willen. En hier is ze met I Surrender in de Sandwich Express. Goedemiddag!

krijgen er ook weer gelijk zin in. Lekker. Zon, zee, strand, de hele dag door. Het is vakantie. Kom maar op met je 25 graden. En we gaan een feestje bouwen samen met Frans Bauer naar de Playa. Hoek van Holland is dan ook de Playa. Hè? Dat maakt allemaal niet uit. Zo tegen het eind van het programma kijken we altijd even naar de top 40 van vandaag in het verleden. Dat is vandaag dan de top 40 van 1986. 6 nieuwe binnenkomers en eigenlijk zijn ze alle 6 wel leuk. Dan moeten we er eentje maar van draaien, dat is dan wat. Op 40 hebben we onderaan nieuw binnengekomen Fight for Ourselves van Spandau Ballet. Op 35 nieuw Sweet Freedom van de film Running Scared, Michael McDonald. Op 33 nieuw Hunting High and Low van AHA. En op 31 typisch natuurlijk Close to Perfection van Michael Brown. Op 24 met Superstip is nieuw binnengekomen Dancing on the Ceiling van Lionel Richie. En de plaat die wij gaan draaien die komt nieuw binnen met Superstip. 1 plekje hoger, dus op 23. Komt uit de film Short Circuit. Hij is van L.D. Barts. Who's Johnny? Ken je die film nog? Met de gekke robot. Johnny, number one.

wordt terecht op gewezen dat het Johnny Number 5 was. Oh, wacht, was die plaat nog eens op nummer 1 in de top 40 kom. Dus gewoon Johnny Number 1. En op de bars en hoe Johnny. Even kijken naar de top 3 van de top 40 van vandaag in het jaar 1986. Op 3 met Superstip gestegen vanaf 10. De Holiday Rap van MC Micah G en DJ Sven. Op 2 met Stip gestegen van 3. Papa Don't Preach van Madonna. De nummer 1 die is blijven staan en die gaan we zo draaien. Goodbye. Eerst even afscheid van elkaar nemen. Bedankt voor de aanwezigheid. Blijf bij ons. We hebben vandaag nog meer Radio Ridderkerk in de aanbieding. Dus je mist niks als je een toestel aan laat staan. Morgen zijn we weer zelfde zin dezelfde tijd. En hopelijk treffen we elkaar dan ook weer aan het toestel. Als je zit te eten of strakjes gaat eten. Een extreem iets smakelijk gewenst. De plaat die we dan nog te goed hebben. En die draaien we dan zoals gezegd tot aan het nieuws. Dat is de nummer 1 van vorige week. En dat is de nummer 1 van deze week. En zal die volgende week nog op 1 staan? Dat is de vraag die we volgende week pas kunnen gaan beantwoorden. Tenzij dat je geen geduld hebt. Dat is het voordeel als je plaatje eruit uit het verleden. Dan kan je namelijk gewoon opzoeken wat er is gebeurd. Niet doen, we houden het een beetje spannend. Wham, The Age of Heaven draaien we tot aan het nieuws. Nog een fijn vervolg van deze dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt code rood. Het aangescherpte advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van deze landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een los ticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug. Er raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, er is nog maar weinig aan de hand op de weg in onze regio. Een korte file nog op de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Voor Den Hoorn 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. Ja, en aan de rand van onze regio op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Bij Rotterdam Overschie staat namelijk een auto in brand. Er is één rijstrook dicht. Er staat 5 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
4: Ga voor meer informatie naar
3: rtvridderkerk.nl/reclame.
5: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
8: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
9: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport. Politiek. Informatie. En goede muziek. Radio Ridderkerk. En altijd. Radio.

Ja, en zo klonk het begin in ieder geval wat er is van de nieuwe single voor U2. Street of Dreams is de titel daarvan. Ja, het is een track die in ieder geval is opgenomen in Mexico, geven ze zelf aan. En is afkomstig van een nieuwe plaat die na 9 jaar studio stilte zeg maar, gaat verschijnen aan het einde van dit jaar. En we zijn benieuwd hoe die verder gaat klinken met qua liedjes. We hebben natuurlijk al voorproefjes gehad met twee EP's die ze eerder dit jaar al hebben uitgebracht qua muziek. En U2 zal ons blijven verrassen, denk ik. Misschien komt er dan ook nog wel een leuke wereldtournee achteraan, maar dat zullen we nog eventjes moeten afwachten. In ieder geval de Street of Dreams, de nieuwe single, die is uit. En voorzien van een live videoclip vanuit Mexico. Goed, de kop is eraf. Deze nieuwe aflevering van Sensatie Generatie is weer tot de klok van 9 uur bij je. Met daarin natuurlijk weer onze muzikale ontdekkingsreis die we gaan ondernemen door Muziekland. Wat er allemaal weer is uitgekomen in de afgelopen week, misschien iets langer. Maar goed, in ieder geval, er is weer heel veel nieuwe muziek uitgebracht. En we nemen je mee op ontdekkingsreis. Rond de klok van 30:30 aandacht voor onze lokale, regionale helden. En we hebben daarbij natuurlijk die grote nieuwe hit van onze Leen. Maar daarnaast ook nog ander Ridderkerks talent dat deze week weer is uitgebracht. Dus blijf spannend, blijf lekker luisteren naar de Sensatiegeneratie hier bij Radio Ridderkerk. Uiteraard ook weer een blokje Nederlandstalig, denk ik. Of in ieder geval een Nederlands, in ieder geval, we gaan het wel zien waar het allemaal naar gaat eindigen. We gaan door met in ieder geval de nieuwe single voor Anna Graves. Haar nieuwste single is getiteld Goldmine.

Anna Graves en haar nieuwe single Goldmine. En die is afkomstig van het nieuwe album America's Greatest Burnout. Dat op 21 augustus gaat verschijnen. Wil je haar live aan het werk zien? Ja, dan moet je toch echt naar Amerika toe. Want alle optredens in haar agenda zijn alleen daar. Wie weet, als ze de hele kant op komt, dan houden we je zeker op de hoogte. Anna Graves. We gaan door met nog meer iemand uit het Amerikaanse vasteland. Singer-songwriter Gracie Abrams komt uit Los Angeles, California. Is pas 26 jaar en nu al bezig om haar doorbraak te realiseren. Ze gaat namelijk op een grote tour doen. Volgend jaar pas. Dan komt ze ook een paar keer naar Nederland toe. Doet bijvoorbeeld... even kijken hoor, als ik het allemaal goed kan vinden. Eerst Antwerpen aan, 15, 16 april volgend jaar. En 7 mei, dan staat ze in de Ziggo Dome in Amsterdam op de planken. Ik heb het over Gracie Abrams. Haar nieuwste single die deze week uitkwam is getiteld Look at My Life.

Look at My Life. Nieuwe single voor Gracie Abrams. En naast 7 mei zijn er nog 2 concerten bijgekomen. 8 en 10 mei in de Ziggo Dome. Dus 4 dagen met 3 concerten op rij. In Amsterdam. Volgend jaar dus wordt deze dame uit Amerika. Gaan we door met muziek uit Engeland. Komen we terecht bij Sam Smith. Hij bracht deze week ook weer een nieuwe single uit. Die is getiteld My Guy.

dat was die. It is mine. My Guy dus, van Sam Smith. Zijn nieuwste single, afkomstig van het album wat hij dit jaar uitbracht, Hazel Eyes. Concerten, ja, daar moeten we nog even op wachten. Hij heeft het wel druk, zijn agenda zit vol. Maar optredens deze kant op, ja, wellicht komt dat wel weer een andere keer. Maar op dit moment staat er nog niets in gereserveerd. We gaan door met nog eventjes meer muziek uit Engeland. Zangeres Sienna Spiro komt daar ook vandaan met haar nieuwe single Great Expectations.

20 jaar uit Londen, Sienna Spiro, Great Expectations. Grote verwachtingen, inderdaad, zijn er van haar. Ze is van plan om een wereldtour te doen en komt dan ergens volgend jaar pas in Nederland voor optredens terecht. 14 en 15 maart staat ze in Amsterdam in de gashouderfabriek daar dat terrein op te planken. En we gaan afwachten wat er allemaal uit voort gaat komen. Nog meer nieuwe muziek wellicht. We gaan lekker door met nog meer muziek uit. Volgens mij komt hij ook uit Londen. Of in ieder geval uit Engeland. Ik heb het over Archie Langley. Ja, die naam zegt weinig mensen iets waarschijnlijk. Maar als we het hebben over St. Loonley, dat is zijn artiestennaam, dan is dat beter bekend. Het album is uit, The Island, nieuw. En van dat island is nu een nieuwe single uit. Die heet Alaska. St. Loonley.

Ja, St. Lundy, oftewel Alaska. De nieuwe single van dat nieuwe album The Island van deze muzikant uit Engeland, Archie Langley dus. We gaan door met een zangeres die binnenkort met een debuutalbum gaat uitkomen. Ik heb het over Maya en dat schrijf je M-A-I-A-H. Win, dat schrijf je weer W, Griekse I, N-N-E. Om het even na te zoeken, wellicht voor de liefhebbers. Ja, ze spiegelt zichzelf aan een Griekse godin van soulmuziek. We gaan eens lekker luisteren naar haar nieuwe single. Die is getiteld Breathe. En even kijken hoor, binnenkort dus het nieuwe album dat gaat verschijnen. Out of the Dark is daar de titel van. Maya Wynn.

Ja, Maya Wynn met de nieuwe single Breathe, afkomstig van die nieuwe plaat Out of the Dark, die binnenkort gaat verschijnen. En zeg je van ja, ik ken die stem ergens van. Dat zou zomaar kunnen, want ze is ook nog eens de leadzangeres van de band Envy of None. Een project met onder andere Rush-gitarist Alex Lifeson. En nu dus een debuutplaat van haar hand met solo. Een beetje ja, folk, pop, dat soort muziek zal erop staan. Goed, we kijken op de klok en dan zien we dat het hoog tijd is voor onze demo van de maand. Dat zijn lokale, regionale helden die we hier in de spotlight zetten bij Radio Ridderkerk. Vind je dat zelf ook leuk om eens in de spotlight te staan? Dat kan natuurlijk altijd. Stuur gewoon een e-mailtje naar info@tvridderkerk.nl ter attentie van Sensatiegeneratie. En wij hebben deze maand natuurlijk onze eigen Leen Huizer, oftewel Lee Towers, in de spotlight staan. Uit de Ridderkerk afkomstig. Samen met William Jans. Die geeft er een Spaans tintje aan. Hebben ze een grote hit, vinden wij zelf. You'll Never Walk Alone, die kennen we natuurlijk allemaal. Maar Nunca Mas Caminarás Solo is dan de Spaanse vertaling.

store. Hold your head up high and don't be afraid of the dark.

Ja, die kennen we natuurlijk allemaal. Lee Towers met William Jans. You'll Never Walk Alone. En het voetbalseizoen gaat weer beginnen, voel ik zo aan mijn theewater. Vanwege het uitbrengen van dit liedje natuurlijk. Zoals gezegd, we hebben nog een Ridderkerkse artiest voor je in de aanbieding. Want ook René Hagen heeft een nieuwe single uit. Hij is de King of Swing, noemt hij zichzelf. In Ridderkerk opgegroeid en op zijn vierde verhuisd naar het Drentse dorpje Schoonoord. En daar woont hij nog steeds. Hij heeft een nieuwe single uit, die is getiteld Simple Man. Nou, daar komt hij.

Ja, leuke countryplaat van René Hagen. Middels dus woonachtig in Schoonoord in Drenthe, maar komt dus uit de Ridderkerkse. We gaan door. Nou, kijk op de klok. Ja, we kunnen nog wat leuke liedjes laten horen. We hebben er nog wel een aantal voor je in petto. Van de volgende, ja, weet ik eigenlijk ook niet zo gek veel. Peter Herreigers, of Niels Herreigers heet hij. Is singer-songwriter. Hij is bekend van tv-programma's The Winner Takes It All en The Voice of Holland. Maar ik ben hem denk ik al een beetje kwijtgeraakt daarna. In ieder geval, hij heeft nu een nieuwe single uit en die is wel leuk. En daarom in de spotlight zie je Take Me Now. Dit is Niels Herreigers.

Ja, Niels Herijgers. Best wel poppy, catchy song. Take Me Now. Wat hij heeft gemaakt. Goed gedaan. Gaan we ongetwijfeld meer van horen. Over optredens en dat soort zaken. Nog weinig nieuws te melden. Heb ik geen zicht op, zoals het zo mooi heeft. Want hij heeft geen website. Alleen een Facebookpagina. We gaan lekker door met een zangeres. Noah Saré komt uit Amsterdam. Ook zij heeft een nieuwe single uit die lekker in het gehoor ligt. Dit is Patience.

Ja, uit Amsterdam, Noah Sarré met haar nieuwe single Patience. En wil je haar aan het werk zien? Ja, ze stond afgelopen weekend natuurlijk gewoon op het North Sea Jazz Festival hier in Ahoy, in Rotterdam. Maar binnenkort in Paradiso Amsterdam gaat ze nog optreden in de Tolhuistuin op, even kijken, 8 november aanstaande. Dat over deze zangeres. Gaan we door met de band Friday. Eigenlijk was het een 1-2'tje van Koen en Quinten om een indie project of een band te gaan starten. Uiteindelijk volgden er meer muzikanten en is er nu de band Friday. We gaan gewoon lekker luisteren naar de nieuwe single, die is getiteld Summer Rain.

0: rain.
1: Ja, ik denk dat dat wel de zomerplaat wordt van dit jaar. Summer Rain van de band Friday dus. Mooi duo. Koen Brouwer en Quinten Huygen vonden elkaar op het conservatorium in Amsterdam. Alweer 16 jaar geleden. En ja, toen kwamen ze elkaar tegen. En vanaf 2020 zijn ze officieel de band gestart. Friday dus. We gaan lekker door met een bijzondere dame. Moet ik wel zeggen eigenlijk. Want toen ze 12 was, won ze al het 11e seizoen van America's Got Talent. Ik heb het over Grace van der Waal. Ja, dat klinkt toch heel erg Nederlands. Dat klopt ook. Haar vader is Nederlands. Haar moeder was Amerikaanse. Zij is zelf ook in Amerika geboren. Inmiddels 22 jaar. Dus zijn we 10 jaar verder. Heeft ze al heel veel gedaan. Nu is er weer nieuw materiaal van haar hand. Die is getiteld de nieuwe single Understand. Grace van der Waal.
2: Lately all my clothes are itchy, and I don't have a favorite song. One bite for each meal, 'cause I never feel full. And the smell of you has faded from that sweater.

Ja, Grace van der Waal, Understand, is haar nieuwste single. En het bijzondere is, voor degenen die het nog niet hadden gehoord, ze speelt graag ukulele in haar liedjes. En dat komt dus ook terug in dit lied. Grace van der Waal. We gaan door en komen dan terecht bij muziek uit Schotland. Daar komt onze volgende muzikant vandaan. Ik heb het over Blair David. Davy, moet ik zeggen. Hij komt trouwens volgende week naar Nederland voor een concert. 21 juli staat hij in de Stevenskerk in Nijmegen. Tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Voor één keer op de planken dus in Nederland. En dat allemaal in het kader van een tour door Europa. Hij komt ook binnenkort met een nieuwe EP. Die gaat verschijnen 9 september. En heet You Like Ugly, Don't You Baby. En deze week was er dus de nieuwe single die uitkwam. Dit is Blair Davy met zijn nieuwste hit So What.

So What, de nieuwe single voor Paul, Blair Davy. Ik was al met een Paul bezig, omdat dat de volgende wordt. Maar het is toch echt de Schot Blair Davy, die dus op 9 september een nieuwe EP uitbrengt. You Like Ugly, Don't You Baby. Dat is in ieder geval de titel daarvan. We gaan kijken op de klok en zien dat we al bijna echt afscheid moeten gaan nemen. Gaan we ook gelijk maar eventjes doen, want de tijd vliegt. Met Limburgse muziek, oftewel uit Heerlen, afkomstig de Paul Logister Tribute Band, maar ook gewoon Paul Logister. De titel van de nieuwe single die deze week uitkwam is getiteld You're Like the Sun. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en tot de volgende week. Hoi hoi!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt zelfs code rood. Het aangescherpt advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van die landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een los ticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal in de bogen minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat boetes uitschrijven. Die boete is €500. In Liberia is een partij cocaïne in beslag genomen met een waarde van zo'n $370 miljoen. De autoriteiten zeggen dat het de grootste drugsvangst is die ooit werd gedaan in het Afrikaanse land. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is niet bekend waar de drugs vandaan kwamen en wat de eindbestemming was. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het is voor Philipsen zijn 11e toeretappe in zijn carrière, maar pas de eerste deze Tour. Het weer vanavond droog, komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon, dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

En slaan met haar luisteraars. U luistert naar Radio Zwolle. Radio Zwolle met het programma Rasa Senang. En het programma Roetjakmanis. En ik wil daarbij zeggen, ik kom altijd met twee programma's. Eentje voor hier en eentje voor Ridderkerk. Door allerlei nare omstandigheden. Ik kan echt wel zeggen, door allerlei nare omstandigheden is dat vandaag een van de laatste uitzendingen. Want ook Radio Zwolle overleeft niet. Ik ga weer even door, want de komende week, de week daarna, kunt u nog luisteren. Het is een cultureel Indisch informatieuurtje. Met name genoemd dus Roetjakmanis. We gaan zoals altijd van het oosten van Nederland langs het midden en zo door naar het westen. Informatie wat bij een Indisch programma hoort, komt dus vanzelf voorbij. Zeker ook de bekende vertellingen. Geschiedenis. Nou, daar geven we altijd tijd aan. Het is gewoon belangrijk. Geschiedenis, dat is de kern van dit programma. De andere Aziatische landen komen soms ook voorbij en hebben dan wel een eigen programma. Wat lekker is, nou, dat maken we ook altijd goed. Tijd voor koken, hè? Lekkere recepten, soms moeilijk, soms heel makkelijk. En de ondersteuning daarvan, van dat geheel, is altijd via foto's. Dus je kunt lezen of luisteren hoe je dingen maakt, maar je kunt ook kijken naar die foto's. Muziek is soms in de rock en dan muziek uit Indonesië. Country muziek, 60, 70 jaren, zeker ook de muziek die we op dat moment willen gebruiken. We hebben drie Indische huizen en die hebben een eigen programma. Een eigen plaatje dan eigenlijk, hè? De eerste plaat die u in het programma altijd heeft gehoord, die komt van Marcel. Marcel, de technische man hier, die zoekt een eigen plaatje op. Dus meestal iets wat bij het programma hoort. Op maandag kunt u luisteren van 11 tot 12 uur. Er is een herhaling. En die herhaling is op zondag 18 uur, dus 6 uur. Voor Ridderkerk, met name dus Rasa Senang, is de uitzending op de woensdag. En dat is op 7 uur 's avonds. En ook daar is een herhaling. En dat is op de zaterdag. En dat is 5 uur in de middag. Dus dat ligt een beetje uit elkaar. Ik ga u toch nog wel veel luisterplezier toewensen. Ik zal waarschijnlijk wel doorgaan bij een ander. Maar dat hoort u vanzelf. De naam die hou ik. Hè? Dus Roetjakmanis, die blijft. Even luisteren naar het eerste plaatje van Kembang Baru.

Ja, ik zal er nog even bij vertellen, luisteraars. Want dat gaat vandaag in de hele uitzending door. De muziek is vandaag aangepast aan Papua. Dus Papua Nieuw-Guinea. Daar heb ik gemiddeld toch wel veel minder tijd aan besteed. Dus vandaag ook de mensen die gek zijn op Indorok. Nou ja, je kunt ook wel eens een keer luisteren naar gewoon muziek van een heel ander eiland. Dus vandaag, dan weet u dus, dat is Nieuw-Guinea. De tweede song, komt ten gunste van Rumasaya. Rumasaya, dat is te vinden in Apeldoorn. Dat is een Indisch huis waar zieke mensen zijn. Dus daar liggen zieke mensen. En ook voor Rumasaya een eigen plaatje.

Ja, en hebben we nog één Indisch huis. Nou, dat ene, dat laatste Indisch huis, dat is te vinden in Spijkenisse. Roma Oost-West. En dat ene Indisch huis in Spijkenisse, Roma Oost-West, is redelijk nieuw en ziet er heel goed uit. Daar kun je dus zo inkomen als Indische persoon. Voor Roma Oost-West een eigen plaatje.

Ja, dat is, ik heb het al gezegd, hè, dat is allemaal muziek uit Nieuw-Guinea. Dat is gewoon heel anders dan zeg maar van de Molukken of eventueel van Java. Maar omdat er toch bar weinig tijd aan geschonken is altijd. Het is ook niet zo erg makkelijk hoor, daar gaat het niet om. Maar er is gemiddeld bar weinig tijd aan geschonken, heb ik gedacht. Van vandaag alleen maar muziek uit Nieuw-Guinea. Eigenlijk het programma dat gaat dus over Nieuw-Guinea en de Archbold expedities naar datzelfde eiland Nieuw-Guinea. En er wordt ook gezegd, nou ja, gelukkig hebben we de foto's nog. Hè? Wat doet iemand die heel veel geld erft? Nou, de een schenkt het weg, de ander koopt er een groot huis voor of een snelle sportwagen. Een ander besluit om vermogen te investeren in een ontdekking van de natuur bijvoorbeeld. Hè. Nou, dat laatste deed dus Richard Archbold in de eerste helft van de 20e eeuw in een serie door hem gefinancierd. Zijn expedities, hij probeerde een aantal wetenschappers de natuur in Nieuw-Guinea ook in kaart te laten brengen. Een groot aantal foto's van die verschillende expedities worden bewaard in de collecties van het KITLV als onderdeel van de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit in Leiden. Nou, recent las ik een verhaal over de Texan Expeditions. Het bedrijf van de biologen Menno Schildhuizen en Iva Nunjik, dat wetenschappelijke expedities aanbiedt aan geïnteresseerde leken. Ze organiseerden bijvoorbeeld tochten over de hele wereld, van de Mount Kinabalu op Maleisië, op Maleisisch Borneo is het eigenlijk, hè, tot in de grotten van Montenegro. En ook gewoon in het Vondelpark in Amsterdam. En op zoek naar nieuwe, nog niet voor de westerse wetenschap beschreven diersoorten. Dat is een van hun items, hè. Het lijkt een groot succes. En tijdens hun expedities hebben ze al heel veel nieuwe dieren voor de wetenschap beschreven. En tegelijkertijd ook een groot aantal liefhebbers kennis laten maken met het uitvoeren van het veldonderzoek. Er wordt gezegd, ik raak altijd een beetje opgewonden als ik over ontdekkingsreizen lees. Het komt ongetwijfeld door het avontuur. Of mogelijk door het gevaar. Ja, kan ook nog het onbekende en het reizen naar plekken waar nog niet veel andere mensen zijn geweest. Nou, nadat ik het artikel had gelezen, grasduinde ik in de digitale archieven van de Universiteit in Leiden op zoek naar wat ik daar over dat onderwerp zou kunnen vinden. En stuitte ik op een serie prachtige foto's van verschillende ontdekkingstochten naar het eiland Nieuw-Guinea. Zowel naar het westelijke, toen Nederlandse, als het oostelijke deel dat onder Australische bewind stond. Nou, de serie bestond uit foto's van rivieren, mangrovenbossen.

Ze zijn genomen tijdens de eerste twee Archbold-expedities. Vernoemd naar de financier, amateur, zooloog en expeditieleider Richard Archbold. De Amerikaanse Archbold, kleinzoon van John Dustin Archbold. Een van de Amerikanen, eerste oliemagnaten, was financieel al onafhankelijk en had een dusdanige liefde voor zoologie dat hij zijn geld en ook zijn energie wilde steken in wetenschappelijke expedities en ook biologisch onderzoek. Nou, als je natuurlijk in Nieuw-Guinea bent, is dat geweldig. Hè? Want die tuin die raakt nooit op. Het is een en al natuur. En er zullen heel veel soorten, verschillende soorten dieren aanwezig zijn. Soorten dieren die we hier helemaal niet kennen. Hè? Die hebben ze daar wel. En als daar onderzoek naar wordt gedaan, zal dat veel geld kosten. Want het is allemaal woesternij. Het betekent dat je vaak ook door hele grote stukken niet makkelijk komt. Hè? Dus het verplaatsen neemt ook heel veel tijd in beslag. Even laten zakken. We gaan even luisteren naar muziek.

door met het verhaal. U weet wel, het verhaal vandaag is dus Nieuw-Guinea en alles wat er... Ik heb dat ondersteund door foto's, als u dat wil opzoeken. Die foto's, u ziet dus echt mensen die... die mannen, dat zijn vlotbouwers. Je ziet een heel oud vliegtuig met de motor van het vliegen. Dat dus het vliegtuig zit dus eigenlijk onder de motor. Ja, eigenlijk een beetje bizar, want dat soort vliegtuigen zie je natuurlijk nooit. Ja, en dan een paar foto's van eigenlijk de jungle die daar flink aanwezig is. Samen met de Amerikaanse zooloog Austin Rand, die hij tijdens een door zijn vader gefinancierde expeditie naar Madagaskar had leren kennen. En de Australische botanicus Leonard Brass reisde Archbold vergezeld van heel veel lokale mankrachten. En hij ging voor het Amerikaanse, voor American Museum of Natuur. En dat is te vinden in New York. En hij ging naar het westen toe. En daar ging hij dus gebieden gewoon opnieuw ontdekken. En dat deden ze over land. En ook over water. En ook over, door de lucht dan. Hè? En tijdens de tweede expeditie, dat was in 1936 tot 1937... maakte Archbold samen gebruik van een wonderlijk vervoermiddel. Dat is een vliegende boot. Het heeft een nummer, een eigen nummer, 91 Anton en dan 942 Bernard. Een soort vliegende boot met een propeller die als een soort tuba boven het toestel uitstak. Ja, heel wonderlijk. Dat soort vliegtuigen kom je natuurlijk nooit tegen. Die zijn er niet. Maar dat had te maken met het water. Want er konden landen op het water. Het wonderlijke vlieg- en vaartuig dat de naam Bobby Clipper als bijnaam had, werd midden jaren 30 eigenlijk, hè, speciaal gebouwd voor de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij, de Pan Am, om te vliegen naar plaatsen aan de Braziliaanse Amazone of eventueel naar de Chinese Yangtze-rivier. Echt gefunctioneerd heeft het toestel eigenlijk nooit. Uiteindelijk werden er slechts 7 vliegende boten afgeleverd. Waarvan 1 aan het Amerikaanse museum dan eigenlijk weer. En dat, maar hij was wel betaald door Archbold. Nou, terwijl ik die prachtige luchtfoto's bekijk, bedenk ik hoe de lokale Papua's verbaasd naar de lucht moeten hebben zien staren toen de Fairchild, hè, dus die boot die kon vliegen, de Fairchild 91, als een hele grote zoemende vlieg boven hun hoofden vloog. Ik kan me voorstellen dat ze zelfs even gedacht zullen hebben in een koortsdroom terecht te zijn gekomen. Want hoe moeten zij dat verklaren? Toen ze een boot door de lucht zagen vliegen. Ja, hoe moet je dat nou vertellen tegen anderen? Dat gelooft niemand. Het levert in ieder geval hele mooie beelden op. Zowel van het voertuig zelf, hè, als op de foto's die vanuit het toestel zijn gemaakt. Ja, als je zo'n zeg maar vliegtuig voorbij ziet vliegen, dan krijg je heel gauw de indruk dat dat verkeerd gemaakt is. Want wie doet nou de motor bovenop het toestel? Maar ja, had natuurlijk te maken met het water, opspattend water enzovoort. Vandaar de motor er bovenop. Maar het is een koddig gezicht. Ja. Absoluut. We gaan even luisteren naar muziek.

Ja, dan ga ik maar even door met het programma. Uiteindelijk wist Archbold 3 expedities te voltooien. Totdat de Tweede Wereldoorlog een voorlopig einde maakte aan de reeks van ontdekkingstochten. Richard keerde terug naar de Verenigde Staten, waar hij in 1941 in Florida een eigen biologisch station oprichtte. Een centrum voor natuuronderzoek en ook educatie natuurlijk. De expedities vingen na de Tweede Wereldoorlog weer gewoon aan. Dus hij ging weer gewoon beginnen. Er volgden in totaal nog 4 tochten die alle werden gefinancierd door Richard. Zelf kwam hij in Florida echter niet meer uit. Hij overleed in 1976. Na 31 jaar onderzoek keerde de laatste expeditie in 1964 terug naar de Verenigde Staten. De totale collectie bestaande uit dieren, objecten, dagboeken en wetenschappelijke verslagen vormt een van de belangrijkste pijlers van het Amerikaanse museum. En gelukkig heeft de Universiteit Leiden een mooie collectie foto's van de eerste 3 expedities in de collectie zitten. Overigens heeft Archbold niet heel veel plezier gehad van de vliegende boot. Want deze boot verging tijdens een tropische storm toen hij voor anker lag in de haven van Port Moresby. Ja, je kun je nagaan. Die boot stond niet te wachten op het land. Nee, die hadden ze dus op het water neergezet. Ja, met stormen. Ja, daar is een vliegtuig niet voor gemaakt. Hè? Dus dat betekent dat met hele grote stormen, ja, dan blijft er weinig van die boot over. Of van het vliegtuig dan eigenlijk over. En dat betekent ook dat, als dat vergaat, dan ben je gewoon weer alles kwijt. Verder zijn ze nooit meer opnieuw gemaakt. Hè? Dat is dus nooit meer gebeurd. Dat is het verhaal van die speciale boot. En ja, je moet gewoon die moeite doen om even naar die foto's te kijken, want hij staat daar in. Ik ga na de muziek ga ik weer even door naar dat Papua-gedeelte Nieuw-Genelde. We gaan eerst even luisteren naar muziek.

stap ik nu even over naar een gedeelte wat eigenlijk op hetzelfde eiland te vinden is. Hè? Papua Nieuw-Guinea. Vaak afgekort als de PNG, hè? Papua Nieuw-Guinea. Het was goed geweest voor de Papua's als het westelijk Nieuw-Guinea in 1895 niet bij Nederland, maar via Duitsland of Engeland bij Australië was gekomen. In dat geval had Papua nooit tot het Nederlandse koloniale rijk kunnen horen. Had ook Sukarno niet tot annexatie kunnen overgaan. En waren de Papua's samen met het oostelijk deel van het eiland in 1975 gewoon onafhankelijkheid hadden ze gekregen. Papua Nieuw-Guinea en Papua lijken een beetje op elkaar, hoor. Dezelfde mensen. Je praat toch over pakweg 7 miljoen mensen. Veel verschillende stamtalen. Een tropische flora en fauna. En met beide landen een meerderheid aan christendom. En toch, hoewel het minder dan een half uur vliegen is tussen de hoofdstad Moresby en Jayapura, zijn er twee compleet andere werelden aanwezig. Eigenlijk Melanesisch, hè? Dat is die oriëntatie. Politiek vrij oostelijk deel versus de toenemende Aziatische eigenlijk. Hè? De politiek onvrij westelijk deel. Dus een gedeelte was wel degelijk heel vrij. En een gedeelte had toch te maken met de druk die er bestond in de politiek. Toen de Nederlanders in de 19e eeuw in Oost-Nieuw-Guinea aankwamen, arriveerden daar ook Duitsers en ook Britten. Verdrag werd besloten dat Nederland naar het westen zou trekken. Waar zij in 1910 Hollandia, dat is het huidige Jayapura, stichtte. Dwars door het eiland werd een grenslijn getrokken. En in 1906 werd het oosten van Australië overgedragen. Dat zijn eigenlijk de Papua's. In 1975 werd dat ook onafhankelijk. En het werd een parlementaire democratie. Er bevinden zich zo'n ongeveer 9000 Papua's vluchtelingen in de PNG. Voor het merendeel zonder ook een werkvergunning. En met beperkte toegang tot openbare voorzieningen. De PNG-beleid is dat Papua integraal deel uitmaakt, toch van Indonesië. Druk van zowel Indonesië als Australië zorgt ervoor dat de daadwerkelijke solidariteit met het broedervolk aan de andere kant van de grens heel erg minimaal is. Dus betekent dat het is wel één volk. Maar door de scheiding, hè, en door de grens die er gewoon getrokken is, kunnen deze mensen bar weinig met elkander overleggen. Nou, dat is een heel raar verhaal eigenlijk, hè, van Papua Nieuw-Guinea. Het zit heel gek in elkaar. En je kunt ook zien natuurlijk aan de mensen, als je naar de mensen kijkt, hè, kun je zien, ze lijken helemaal niet op mensen die dus verder op de verdere eilanden van Indonesië wonen. Nee hoor, daar lijken ze niet op. De mensen hebben dus een totaal ander uiterlijk. Ja? Maar ja, er zit weer geld in de grond. Dus ik begrijp wel, Indonesië staat dat niet af. En staat dat alleen maar af als er heel veel doden zouden vallen. We moeten muziek kan nog wel even. Oké, eerst even muziek en dan gaan we koken.

0: De doos staat weer op de tafel. Potten, pannen en schalen. En we gaan vandaag iets maken. Ja, stampot kennen we allemaal. Maar Aziatische stampot? Ja, eigenlijk kennen we dat ook wel een beetje hoor. Nou, ik ga ervan uit. Je gaat dat maken voor twee mensen. Dan heb je nodig zeker twee eieren, uien en zeker twee teentjes knoflook. 10 gram verse gember. 750 gram kruimige aardappelen. Een kleine paksoi en een halve Chinese kool. 20 gram ongezouten roomboter. 2 eetlepels ketchup mayonaise. Een kleine rookworst. Crispy chiliolie. 2 eetlepels. En 50 milliliter kokosmelk. Een beetje peper en zout heb je altijd nodig. Het kost ongeveer 30 minuten het bereiden. Nou, pel en snijd alles. Daar heb ik het over die ui in halve ringen. Pel en snijd ook de knoflook in fijne blokjes. Schil de gember en snijd ook weer in kleine stukjes. Schil en halveer ondertussen de aardappelen. Verhit de pan met water. Met een snuf zout en kook de aardappelen in 15 minuten gaar. Snijd de paksoi en de Chinese kool in kleine reepjes. Was het goed onder de kraan en kook het witte gedeelte van de paksoi samen met de Chinese kool de laatste minuut met de aardappelen mee. Verhit dan ondertussen de ongezouten roomboter in een pan op middelhoog vuur en fruit dan de uien, knoflook, gember in 10 minuutjes aan. Voeg de ketchup dan toe en bak het dan ongeveer 5 minuten mee. Zet het vuur na ongeveer 15 minuten uit. Snijd ondertussen de rookworst in kleine plakjes. Verhit de pan weer zonder boter of olie op middelhoog vuur. En bak de rookworst krokant met een beetje crispy olie. Giet de aardappelen, de paksoi, de Chinese kool dan af. Voeg de kokosmelk dan toe en stamp met een puree stamper tot een stampot. Voeg de ketchup en de uien en de groene gedeelte van de paksoi toe. Roeren. Ja, je moet dan alles goed door elkaar roeren. Breng het op smaak altijd hetzelfde. Hè? Met een beetje peper en een beetje zout. Nou, gaat dat eens op borden opdienen. Ik heb daar een fotootje van gemaakt. Zorg ervoor dat die kleine stukjes van de worst, hè? Die kleine schijfjes, dat die bovenop komen. Die hebben dus de geur. Hè, die brengen de geur over. En dat ziet er ook wel eigenlijk best leuk uit als je zo een keer stampot probeert te gaan maken. Nou, het probeer.
1: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Thuisbezorgd rekent verborgen kosten en daarom moeten klanten geld terugkrijgen van de maaltijdbezorger, zegt de Consumentenbond. Het gaat om kosten voor verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen. Die worden pas getoond bij het afrekenen, waardoor bestellingen gemiddeld 2 tot 4 euro duurder zijn. In totaal zou het om honderden miljoenen euro's gaan. Ook adverteert Thuisbezorgd volgens de Consumentenbond met nepkortingen. De maaltijdbezorger zegt zich niet in het geschetste beeld te herkennen. De trams die op elkaar botsten op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn geborgen. Met speciale apparatuur zijn de tramstellen van de rails getakeld. Kort daarna kon het overige verkeer weer over de brug. En nadat ook de rails waren schoongemaakt, kon ook het tramverkeer worden hervat. Bij het tramongeluk raakten vanochtend 15 mensen gewond. De aangescherpte reisadviezen voor het Midden-Oosten leiden tot veel bezorgde telefoontjes naar reisorganisaties. Voor een aantal landen geldt code oranje en voor Bahrein code rood. Dat heeft vooral gevolgen voor mensen die op doorreis zijn en een tussenstop maken in een van de landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Het aantal kinderen met krentenbaard is hoger dan normaal rond deze tijd van het jaar. Dat meldt onderzoeksinstituut Nivel. Normaal zijn er zo'n 300 besmettingen op 100.000 kinderen. In de afgelopen weken waren dat er 100 meer. Ook in mei melden opvallend veel kinderen met krentenbaard zich bij de dokter. De pieken vallen samen met de pieken in temperatuur. Uit Brits onderzoek bleek eerder al dat er meer huid-op-huid contact is bij hoge temperaturen vanwege zomerkleding. En ook vermenigvuldigen bacteriën zich veel sneller bij warm weer. Het weer vanavond droog en de komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of luncharrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
10: In a world of records and mixes, there can only be one radio show. Ladies and gentlemen, this is Outstanding 12 Inches and Remixes.

0: got some technical problems.
1: Hit it!

0: It's time for the Mini Mega Mix.
1: Oh, het is weer tijd voor de Mini Mega Mix. En dat is een ultimix. Veel plezier met de Flashback Medley 1993.
0: Let's go!
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lift off.

hoorde Cliff Richard en Some People, de extended versie uit 1987. Zo is er alweer een einde gekomen aan het eerste uur Outstanding 12 Inches en Remixes. We gaan eruit met de Soul Soul Orchestra. En oh, I love it. The Love Break uit 1983.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bijkomen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. De stad Tyrus in Libanon komt op een lijst voor bedreigd werelderfgoed. Dat heeft VN-organisatie UNESCO besloten, meldt het Franse persbureau AFP. Het Israëlische leger heeft de Libanese havenstad in de oorlog met Hezbollah herhaaldelijk gebombardeerd. Daarbij is volgens de Libanese regering onder meer een Romeinse zuil in het oude centrum getroffen. Op verzoek van Libanon geeft UNESCO Tyrus nu een extra beschermde status. De stad staat al sinds 1984 op de lijst van werelderfgoed. Na het tramongeluk van vanochtend is de Erasmusbrug in Rotterdam weer opengesteld voor alle verkeer. De tramstellen die er op elkaar botsten zijn aan het begin van de avond geborgen. Bij de botsing raakten vanochtend 15 mensen gewond. Het weer vanavond droog. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden. Mogelijk 24 graden in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS-journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Zeg, vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
4: Jawel.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: Standing 12 inches and remixes.
1: Welkom bij het tweede uur Outstanding 12 inches and remixes. We begonnen dit uur met Anything Box en Jubilation.

Sam en Sam People, de Club Mix uit 1985. Zo is er alweer een einde gekomen aan deze outstanding 12 inches en remixes. We gaan eruit met Hipsway en The Honey Thief. Maar eerst luisteren we nog naar New Order en Bizarre Love Triangle.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd de man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten op de Graafseweg in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië, zeggen regeringsbronnen tegen CNN en The Wall Street Journal. Naar verwachting tekenen beide landen later vandaag de overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon was dat minder dan 30 euro. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De groep wadlopers die in mei in de problemen kwam bij Ameland was mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De provincie overweegt nu de organisator een last onder dwangsom op te leggen, meldt Omroep Friesland. De organisator, waarvan de naam niet bekend is gemaakt, moet dan een boete betalen als het nog een keer gebeurt. In mei raakte de groep van 32 wadlopers in de problemen ten zuidoosten van Ameland. Het weer vanavond droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Als het aan Stichting Loods 24 ligt, is de Israëlische ambassadeur volgende week gewoon bij de herdenking van de deportatie van Rotterdamse Joden. Over de komst van de ambassadeur, die er elk jaar bij is, is ophef ontstaan. Enkele partijen in de gemeenteraad van Rotterdam dringen erop aan dat de ambassadeur wegblijft. Theo Kemperman van Stichting Loods 24 snapt dat de oorlog in Gaza de herdenking beladen maakt. Maar hij wil beide oorlogen gescheiden houden.
2: De situatie in het Midden-Oosten is buitengewoon complex en maakt het voor heel veel mensen ingewikkeld om het onderscheid te maken tussen wat er destijds in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Dat zo'n 6 miljoen Joden zijn vermoord en waarvan wij er dan zeg maar een kleine 7000 herdenken in Rotterdam en de Zuid-Hollandse eilanden. En de situatie van nu, maar wij willen dat heel nadrukkelijk schrijven.
1: Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft laten weten in gesprek te gaan met de organisatie van de herdenking. Ze zegt goed te begrijpen dat mensen moeite hebben met de komst van de ambassadeur die ook een toespraak houdt. Rotterdam staat op 30 juli stil bij het feit dat in de Tweede Wereldoorlog vanaf Loods 24 aan de Stieltjesstraat duizenden Joden werden gedeporteerd naar vernietigingskampen. Een binnenvaartschip heeft een drijvende steiger onderaan de Maasboulevard in Rotterdam kapot gevaren. De tanker knalde door nog onbekende oorzaak tegen de pontonsteiger. De loopbrug is afgebroken en het ponton losgeraakt. De schade is groot, zeggen 112 journalisten. Niemand raakte gewond. Het binnenvaartschip ligt een stukje verderop aangemeerd. Het vaartuig is nauwelijks beschadigd. Het havenbedrijf doet onderzoek naar wat er is gebeurd. Bezorgsite Thuisbezorgd dupeert klanten met verborgen kosten, zegt de Consumentenbond. Daardoor zouden bestellingen gemiddeld 2 tot 4 euro duurder zijn dan klanten vooraf denken dat het gaat kosten. Het bedrijf maakt servicekosten en de prijs van tasjes, plastic verpakkingen en saus pas bekend bij het afrekenen, zegt de Consumentenbond. En dat is tegen de regels. De bond wil dat Thuisbezorgd klanten compenseert. Als het bedrijf dat niet doet, stapt de bond mogelijk naar de rechter. Thuisbezorgd zegt zich niet te herkennen in het verhaal van de Consumentenbond. Het weer vanavond en vannacht veel bewolking, kans op een buitje ook. Het koelt af tot 14 graden. Morgen ook veel bewolking, spatje regen. Want inwaarts zien we wat vaker de zon dan vandaag. Het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker, meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan, mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Het schietincident was gisteravond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord, maar Griekenland verzet zich tegen eerdere afspraken over beperkingen voor Russisch vloeibaar gas. Morgen wordt er verder gepraat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon was dat minder dan 30 euro. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bijkomen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. Het weer, het is droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel. Aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Als het aan Stichting Loods 24 ligt, is de Israëlische ambassadeur volgende week gewoon bij de herdenking van de deportatie van Rotterdamse Joden. Over de komst van de ambassadeur, die er elk jaar bij is, is ophef ontstaan. Enkele partijen in de gemeenteraad van Rotterdam dringen erop aan dat de ambassadeur wegblijft. Theo Kemperman van Stichting Loods 24 snapt dat de oorlog in Gaza de herdenking beladen maakt. Maar hij wil beide oorlogen gescheiden houden.
2: De situatie in het Midden-Oosten is buitengewoon complex en maakt het voor heel veel mensen ingewikkeld om het onderscheid te maken tussen wat er destijds in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Dat zo'n 6 miljoen Joden zijn vermoord en waarvan wij er dan zeg maar een kleine 7000 herdenken in Rotterdam en de Zuid-Hollandse eilanden. En de situatie van nu, maar wij willen dat heel nadrukkelijk scheiden.
1: Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft laten weten in gesprek te gaan met de organisatie van de herdenking. Ze zegt goed te begrijpen dat mensen moeite hebben met de komst van de ambassadeur die ook een toespraak houdt. Rotterdam staat op 30 juli stil bij het feit dat in de Tweede Wereldoorlog vanaf Loods 24 aan de Stieltjesstraat duizenden Joden werden gedeporteerd naar vernietigingskampen. Een binnenvaartschip heeft een drijvende steiger onderaan de Maasboulevard in Rotterdam kapot gevaren. De tanker knalde door nog onbekende oorzaak tegen de pontonsteiger. De loopbrug is afgebroken en het ponton losgeraakt. De schade is groot, zeggen 112 journalisten. Niemand raakte gewond. Het binnenvaartschip ligt een stukje verderop aangemeerd. Het vaartuig is nauwelijks beschadigd. Het havenbedrijf doet onderzoek naar wat er is gebeurd. Bezorgsite Thuisbezorgd dupeert klanten met verborgen kosten, zegt de Consumentenbond. Daardoor zouden bestellingen gemiddeld 2 tot 4 euro duurder zijn dan klanten vooraf denken dat het gaat kosten. Het bedrijf maakt servicekosten en de prijs van tasjes, plastic verpakkingen en saus pas bekend bij het afrekenen, zegt de Consumentenbond. En dat is tegen de regels. De bond wil dat Thuisbezorgd klanten compenseert. Als het bedrijf dat niet doet, stapt de bond mogelijk naar de rechter. Thuisbezorgd zegt zich niet te herkennen in het verhaal van de Consumentenbond. Het weer vanavond en vannacht veel bewolking, kans op een buitje ook. Het koelt af tot 14 graden. Morgen ook veel bewolking, spatje regen. Landinwaarts zien we wat vaker de zon dan vandaag. Het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Rapper Ali B zou morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt persbureau ANP. De 44-jarige Ali B werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord, maar stuiten op verzet van Griekenland. De Griekse regering wil dat eerder afgesproken beperkingen voor Russisch vloeibaar gas worden afgezwakt. Griekenland heeft een grote LNG-vloot en heeft vooral problemen met een verbod op het doorvoeren van Russisch LNG naar landen buiten de EU. De onderhandelingen over het nieuwe sanctiepakket gaan morgen verder. De Rotterdammer van 18 die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Café door Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Als het aan Stichting Loods 24 ligt, is de Israëlische ambassadeur.

Duizenden Joden werden gedeporteerd naar vernietigingskampen. Een binnenvaartschip heeft een drijvende steiger onderaan de Maasboulevard in Rotterdam kapot gevaren. De tanker knalde door nog onbekende oorzaak tegen de pontonsteiger. De loopbrug is afgebroken en het ponton losgeraakt. De schade is groot, zeggen 112 journalisten. Niemand raakte gewond. Het binnenvaartschip ligt een stukje verderop aangemeerd. Het vaartuig is nauwelijks beschadigd. Het havenbedrijf doet onderzoek naar wat er is gebeurd. Bezorgsite Thuisbezorgd dupeert klanten met verborgen kosten, zegt de Consumentenbond. Daardoor zouden bestellingen gemiddeld 2 tot 4 euro duurder zijn dan klanten vooraf denken dat het gaat kosten. Het bedrijf maakt servicekosten en de prijs van tasjes, plastic verpakkingen en saus pas bekend bij het afrekenen, zegt de Consumentenbond. En dat is tegen de regels. De bond wil dat Thuisbezorgd klanten compenseert. Als het bedrijf dat niet doet, stapt de bond mogelijk naar de rechter. Thuisbezorgd zegt zich niet te herkennen in het verhaal van de Consumentenbond. Het weer vanavond en vannacht veel bewolking, kans op een buitje ook. Het koelt af tot 14 graden. Morgen ook veel bewolking, spatje regen. Landinwaarts zien we wat vaker de zon dan vandaag. Het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Het non-stop programma van Radio Ridderkerk. Of het nu ochtend, middag of avond is. Altijd en overal het laatste nieuws en lokale informatie.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Als het aan Stichting Loods 24 ligt, is de Israëlische ambassadeur volgende week gewoon bij de herdenking van de deportatie van Rotterdamse Joden. Over de komst van de ambassadeur, die er elk jaar bij is, is ophef ontstaan. Enkele partijen in de gemeenteraad van Rotterdam dringen erop aan dat de ambassadeur wegblijft. Theo Kemperman van Stichting Loods 24 snapt dat de oorlog in Gaza de herdenking beladen maakt. Maar hij wil beide oorlogen gescheiden houden.
2: De situatie in het Midden-Oosten is buitengewoon complex en maakt voor heel veel mensen ingewikkeld om het onderscheid te maken tussen wat er destijds in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Dat zo'n 6 miljoen Joden zijn vermoord en waarvan wij er dan zeg maar een kleine 7000 herdenken in Rotterdam en de Zuid-Hollandse eilanden. En de situatie van nu, maar wij willen dat heel nadrukkelijk schrijven.
1: Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft laten weten in gesprek te gaan met de organisatie van de herdenking. Ze zegt goed te begrijpen dat mensen moeite hebben met de komst van de ambassadeur die ook een toespraak houdt. Rotterdam staat op 30 juli stil bij het feit dat in de Tweede Wereldoorlog vanaf Loods 24 aan de Stieltjesstraat duizenden Joden werden gedeporteerd naar vernietigingskampen. Een binnenvaartschip heeft een drijvende steiger onderaan de Maasboulevard in Rotterdam kapotgevaren. De tanker knalde door nog onbekende oorzaak tegen de pontonsteiger. De loopbrug is afgebroken en het ponton losgeraakt. De schade is groot, zeggen 1 in 2 journalisten. Niemand raakte gewond. Het binnenvaartschip ligt een stukje verderop aangemeerd. Het vaartuig is nauwelijks beschadigd. Het havenbedrijf doet onderzoek naar wat er is.

denken dat het gaat kosten. Het bedrijf maakt servicekosten en de prijs van tasjes, plastic verpakkingen en saus pas bekend bij het afrekenen, zegt de Consumentenbond. En dat is tegen de regels. De bond wil dat thuisbezorgd klanten compenseert. Als het bedrijf dat niet doet, stapt de bond mogelijk naar de rechter. Thuisbezorgd zegt zich niet te herkennen in het verhaal van de Consumentenbond. Het weer vanavond en vannacht veel bewolking, kans op een buitje ook. Het koelt af tot 14 graden. Morgen ook veel bewolking, spatje regen. Landinwaarts zien we wat vaker de zon dan vandaag. Het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft is niet los te zien van het opwarmende klimaat. Dat schrijft een groep wetenschappers in een nieuw rapport. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. En vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. En de afperser is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdag. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende dag toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie gemeld aan het ANP. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.